0: 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Flexibles helpt al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar flexibles.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering, veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi-X-kalknagelblijster Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagels zichtbaar, gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk 50% korting op het Fungi-X-assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomershirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Grippo Compliance. Regelen slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Het is de laatste nieuws. En overal via radio.nl. Dit uur de meer muziek na.

0: Aesthetic right, it's an Eric Easy right, Tupac Shakur, Dress Tupac Shakur.
1: Dit is het regio Prikmond. Dit is het regio.
2: Zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad in de groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essing Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Zondag 21 juni bij Fitness Essing Sportschool.
1: Tot zover dit regio Prikmond. Tot zover dit regio Prikmond. Voor deze kosteloze informatie of tips voor minimaal 14 dagen voor aanvang. Minimaal 14 dagen voor aanvang. Info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni
0: dit is het regio-prikbord.
1: Het de uitkijkopen plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelet. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de uitkijkopen op zondag 14 juni om 10 uur ochtends op het Doornbosplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie? Of tips voor deze kosteloze rubriek, mede van minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek, mede van minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Het grondstof in Leverpunt zit komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen in Leverpunt.
1: Dit is het regio.
0: Door de wijktrek kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschapstas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes, verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink afval-app.
1: Tot zover dit regio. Tot zover dit regio. Voor informatie of tips, deze kosteloze minimaal 14 dagen info en radio SOB.

0: Met nu het radio nieuws.
1: Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend in Europa worden ondertekend.
2: Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd.
1: Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur.
2: En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast
1: door het bericht.
2: Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening.
1: Een visser uit een vis is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit bijzijn van 9 en bij het smokkelen van cocaïne.
2: Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd met 2 miljoen aan contanten.
1: Het kabinet wil geen verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, en wil ook geen statiegeld voor knijpverpakkingen, voor frisdranken, voor zeepen en wasmiddelen instellen.
2: Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden, zo blijkt uit een brief aan de Kamer.
1: Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er weinig handhaven zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorg van de Lelystad door de gemeente is vermeend met bedreigen en vermeden werkers. De misstanden kwamen eerder aan het licht en waren de reden van de verloop van schorsingen en ondersmingen. De gemeente heeft de directeur ontslagen en geeft de door interne conflicten over deze zaak zijn in Lelystad twee wethouders opgestapt.
2: Het weer: het regent in het hele land, bij een krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden.
1: Ook overdag blijft het wisselvallig, bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhemd.nl. Hier koop je vrijstrijkende, met zes pas van extra slim tot extra wijd, alles wat hij tussen zit, makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhemd.nl. Extra voordelig, sale tot 70% alleen bij Hemdvoorhemd.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet.
7: Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe.
7: En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou en bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed, klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl.
9: Goed gematcht.
8: Snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar.
11: Een feestelijk moment.
10: Met een schaduwkant.
11: De pijnlijke realiteit
10: is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose.
11: Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten.
10: Doe mee.
11: Zodat we reuma straks echt kunnen genezen.
10: Kijk op reuma Nederland.nl
11: wat jij kunt doen.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt. Het is niet je partner,
13: niet je kind,
12: ook niet je hond,
13: maar je beddengoed.
12: Gun jezelf daarom zachtheid.
13: Gun jezelf kwaliteit.
12: Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com.
13: Bekijk nu de website voor actuele acties.
12: Dekbed.com.
13: Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
14: Schoonmaken op hoogte.
15: Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van Highclean.
14: Perfect voor ramen, houtwerk, roeidelen en zonnepanelen.
15: Eén systeem, alle toepassingen.
14: Tot 18,2 meter hoog.
15: Bekijk het zelf op highestreamclean.com.
14: Highclean.
15: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop?
17: Met een portable monitor of screen,
16: pak je direct meer overzicht op thuis, op kantoor, onderweg.
17: Geen gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt.
16: Ontdek het zelf.
17: Screenmate.
16: Jouw partner in productiviteit.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel. Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel samen. Kies de materiaal, kleur, ontwerp online. En bekijk jouw tafel in 3D.
19: Kast 20. Ongekende kwaliteit. Scherpe prijzen. Bezoek een van de showroom van Nederland.
6: Of ga naar kas2020.nl.
19: Het is een
6: met de nieuwe
19: Radio.
6: En
19: laatste nieuws.
6: En
19: over op
6: radio.nl.
19: En
6: met
19: BNR.

0: is het regio prikbord.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op donderdag 18 juni van 4:30 tot 9:00 s'avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot ingenieurs ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis. Het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan het Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord.
3: Heeft u informatie of tips,
0: kosteloze rubriek, minimaal 14 dagen van aanvang, radio-smb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van
0: dit is het regio prikbord.
1: Om 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine markterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Geef je informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang aan radio.smb.nl.
2: Je werkt met klassieke Chinese karakters en ontdekt hoe beweging en ademhaling samenkomen in kunst. Aan het einde neem je je eigen werk mee naar huis als herinnering aan dit moment van rust en creativiteit. De workshop is vooral voor volwassenen, maar kinderen vanaf 9 jaar mogen samen met volwassenen meedoen. Je vindt Bibliotheek Best aan het Raadhuisplein 30 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio.smb.

0: Orkest, maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de entree is
1: dit
0: gratis.
1: Dit is het regioprikbord.
0: De locatie is Max de Bosstraat 1 in de Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur s'avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij het Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke in de Best.
1: Tot zover het regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang.
2: Enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
1: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Met nu het radio nieuws.
1: Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau noemt het prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht.
2: Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening.
1: Een visser uit Veurt is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit een dijk van een zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne.
2: Volgens een bericht van Flevoland werd vermoord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten.
1: Het kabinet wil geen verbod op wegwerkplastic zoals sigaretten en wil ook geen statiegeldregeling voor knijp, voor frisdrank en zedelen instellen.
2: Deze maatregelen via Europese wetgeving geregeld worden, zo blijkt uit een brief aan de Kamer.
1: Ook een rookverbod op het strand zit er niet in.
2: Want het kabinet vindt dat er weinig handhaving te controleren.
1: Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorg door de gemeente is ontslagen, bedreigen en afluisteren van medewerkers.
2: De misstanden kwamen al eerder aan het licht en leiden de reden van een verlopen schorsing en een onderzoek.
1: De gemeente heeft nu ontslagen en overweegt aangifte te doen.
2: Door interne conflicten over deze zaak zijn in de hele stad twee wethouders opgestapt.
1: Het weer regent regelmatig, vrij krachtige zuidwestenwind, temperatuur naar 12 graden.
2: Ook overdag blijft het wisselvallig, bij middag rond de 18 graden.
0: Tot zover het radionieuws.
3: Buurman, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl. Daar krijg je binnen een paar minuten een eenvoudige prijs. Indicatie zonder geldprijs. Jouw lokale schilder.nl. En goede vakman bij jou in de buurt.
4: Jouw lokale schilder.nl. Snel geregeld. Nederland bestaat 100 jaar.
5: Een feestelijk moment.
4: Met een schaduwkant.
5: De pijnlijke realiteit.
6: Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Kijk op Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Kijk op Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Reuma Nederland.nl, want jij kunt het. Simpel, je droogt in Scala Sol. Echt kunnen genezen. Reuma
3: printers die niet werken.
4: Geen zin meer in dat geluid.
3: Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl.
4: Snel, scherp geprijsd,
3: enkel en dubbelzijdig
4: op adriana.documentprinter.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Daarom steun ze met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. En lees de duizenden reviews met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Van losse bonnetjes, van losse bonnetjes, en documenten tijdens het thuiskantoor, beheer je administratie, offertes, en kilometers in één app. 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Het station met de meeste variatie.
9: En het laatste nieuws.
10: SM Radio 107.
9: En overal via
10: Radio SM.nl.
9: Met dit uur.

0: is het regio-prikbord.
1: Op zondag
0: is het regio-prikbord.
1: Van half drie tot half vier
2: uur. Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf.
1: In de kiosk
2: even ontsnappen aan de zorg, ervaringen delen.
1: Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen.
2: Met hun motto
1: gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers.
2: Op vrijdagmiddag 19 mei is in het Dommelhuis Kerkplein 14 uur zon.
1: Vanaf 1 uur bij de kiosk fotografie in de natuur.
0: Tot zover
2: maak mooie foto's in de natuur met je smartphone.
0: Geef informatie of
2: hier
0: tips
2: leer je
0: voor
2: alles over de beste instellingen.
0: Mail het aan minimaal 14 dagen voor aanvang.
2: Sturen naar Esther Jonkers.
0: Radio SMB.nl.
2: 06 51 85 29 75. Of mail naar steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waaraan je wilt deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: So much nowadays, and I feel worse than I have ever felt.

0: prikkort. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert UIPV West een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de lange vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hier aan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via
1: het aanmeldinglink
0: op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de lange vleutweg 7 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek van minimaal 14 dagen aan info@radio-smb.nl.
2: See how y'all groove.

0: is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NotLab in Eindhoven. Het evenement genaamd Elevate bij Emmoes is onderdeel van het Emmoes Masters traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NotLab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie? Informatie of tips voor deze kosteloze rubriek, mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radio-smb.nl. Tot zover het regio-prikbord.

0: www.nl. Met Radio Nieuws.
1: Dit is Bas Geheel met het Radio Nieuws.
2: Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran in Europa worden ondertekend.
1: Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd.
2: Het Iraanse persbureau Fars noemt het prematuur.
1: En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht.
2: Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden gehouden na de ondertekening.
1: Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van zijn zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne.
2: Volgens een bericht van Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten.
1: Het kabinet wil geen verbod op wegwerpplastic zoals zichzelf wil filteren en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpen, voor vingers, voor frisdranken, zetel en instellen.
2: Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden.
1: Zo blijkt uit de brief aan de Kamer.
2: Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren.
1: Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgjeugdorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen en afluisteren van medewerkers.
2: De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek.
1: De gemeente heeft nu aangifte te doen.
2: Door interne conflicten over deze zaak zijn in Lelystad twee wethouders opgestapt.
1: Het weer: het regent in het hele land bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, zakt de temperatuur naar 12 graden.
2: Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middeltemperatuur van rond de 18 graden.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Bij jullie dispureau staan we voor de klade. Krijg de schade vergoeding die bezoek. JBL geeft u een strijkvrij jouw stijl. Met zes pas voor slim, tot extra wijd. Tot alles wat u te zitten. Makkelijk online bestellen bij hem voor hem.
4: Mensenrelatie, wat heb jullie goed? Hey, wat hebben jullie goed? Ik klik meteen en voelde zo koud. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde.
5: Heb je voor hem ook een match?
6: Bestel je nog eens een simpel, je droogisterij artikelen bestellen. Farmapunt.nl. Farmapunt.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Soms net voel je je, met voelen je vrouwelijkheid gewoon. Ontdek zelfs. Ontdek zelfs. Is morgen bezorgd. Soms net niet. Wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek zelfs. Is morgen bezorgd. Met trots vieren. Ontdek zelfs. Is morgen bezorgd. Soms net voel je je, met trots vieren. Ontdek zelfs. Is morgen bezorgd. Soms net niet. Wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek zelfs. Is morgen bezorgd. Soms net niet. Wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek zelfs. Is morgen bezorgd. Soms net niet. Wil je je vrouwelijkheid gewoon met tr
0: Met de meeste en het laatste nieuws. Radio SM. En overal via Radio SM. Radio SMB.
3: Peter Timmerman. Peter Timmerman. Peter Timmerman.

0: Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
1: Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht.
0: Vocale gasten erbij.
1: Vocale gasten erbij.
0: Lifting Your Love Higher.
1: Lifting Me Higher.
0: Dat ging als uitvoering.
1: Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter.
0: Welkom bij Cindy.
1: Mijn naam is Peter. Ik ben Bastiaan.
0: Oud en nieuw wisselend van elkaar.
1: Oudjes uit de vorige eeuw. De nieuwe doe uit de vorige eeuw.
0: De nieuwe doe uit de huidige eeuw.
1: Ja.
0: Nieuw.
1: Ja.
0: Nieuw.
1: 2007, mooie tijd terug.
0: 2007, mooie tijd terug.
1: Goed, we proberen dat zo'n beetje,
0: een aanbod van 70, 80 jaar muziek krijgt.
1: Misschien wel meer. Eentje 1988.
0: Een verschrikkelijke mooie plaat van
1: Toto.
0: Mushanga.
1: Mushanga.

0: Glenda Petersen, laat je
1: Glenda
0: zien.
1: Glenda Petersen, laat
0: muziek
1: je zien.
0: Muziek van de makkers.
1: Muziek van de makkers.
0: Dat is een plaat die eigenlijk best wel.
1: Dat is een plaat die eigenlijk best wel.
0: Het is een beetje de tijd van het jaar voor, toch?
1: Het is een beetje de tijd van het jaar voor, toch?
0: 1972 alweer, mooi tijd.
1: 1972 alweer,
0: de zomerzon.
1: Hier is de zomerzon.

0: Bakkerswaard en de
1: Zomerzon.
0: Je hoort het niet zo vaak weer tegen op de radio.
1: Jammer, leuk eigenlijk.
0: Is toch wel best
1: leuk. Muziek van
0: Van Groenelund.
1: Van Groenelund.
0: Productie van Madpop.
1: I'm sorry.
0: I love you.
1: I love you.

0: Groenelund. Groenelund. I'm sorry, I love you. I'm sorry, I love you.
1: Productie van Met Pop uit Nederland.
0: Productie van Met Pop uit Nederland.
1: Hij produceert ook Luf.
0: Hij produceert ook
1: 2025.
0: In 1952. 1952.
1: Hier is Rosemary Clooney.
0: Hier is Rosemary Clooney.

0: Vrijdag de Nijs is Ida de Nijs. Ida de Nijs. Zomertijd.
1: Zomer zonder tijd.
0: Zomer zonder tijd.
2: Zindy. Zin beter Timmerman.

0: Sommigen zullen jullie nog wel kennen van vroeger, denk ik.
1: Rose Garden.
0: Rose Garden.
1: Uit het begin van de jaren 70.
0: Oorspronkelijk uit het begin van de jaren 70.
1: Donna Reed.
0: Dit was Donna Reed.
1: Met Rose Garden.
0: Clubmix
1: van Rose Garden.
0: Uit 2024 komt dat.
1: Dit zijn

0: Brilliant dat was dit. De Simple Minds, brilliant dat was dit. Samman. Blaad die ook weer teruggrijpt aan het verleden.
1: Van het band die
0: een ongelooflijke hoeveelheid mooie liedjes heeft verzwaard.
1: En Harriet heeft één nummers van Brad.
0: En Harriet
1: zich eigen gemaakt van 2024.
0: Zich eigen gemaakt in 2024.
1: Make it with you.
0: CD gezet.
1: Make it with you.

0: Harriet, de nummer van Brett. Hoor de Harriet met de nummer van Brett.
1: Is juist de Carpenters.
0: Make it with you.
1: Is juist de Carpenters.
0: All we know.
1: 1971 en
0: misschien viel het je op. De stem van Karen Carpenter.
1: Misschien viel het je op.
0: De stem van Karen Carpenter.
1: Harriet.
0: Lijkt heel erg
1: op de stem van Harriet.
0: In ieder geval gaan luisteren de muziek van Brett.
1: Is andersom.
0: In ieder geval gaan luisteren de muziek van Brett.
1: Everything I own.
0: 1972.
1: Everything I own.
0: In spetterend mooi stereo.

0: De liedjes waren mooi, de teksten waren mooi. En de liedjes waren mooi, de teksten waren mooi.
1: Bread,
0: Everything Bread.
1: Muziek van Laura Forn.
0: Maakt van Luxemburg.
1: Muziek van Laura Forn.
0: Maakt van Luxemburg.
1: 2005.
0: Is La Poupée Monte, Les Hommes.
1: Is La Poupée Monte, Les Hommes.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het volk komt weer langs som en deugel. En wel op vrijdag 22 mei van
0: dit is het regio-prikbord.
2: Aan de op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor alle deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover het regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het minimaal 14 dagen voor aanhang aan info@radio-snb.nl.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperbam. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waar de brand ontstond. Er zijn zeker zeven gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend. Mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar. Maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden. En verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Karns, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healy om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Karns waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd. Vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuren, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen, EK, in een nieuw advies. De stof veroorzaakt verontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren een algeheel verbod op PFAS. Het is grijs weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? Fleximpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel en logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hé, wat hebben jullie goed? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe match. Heb je voor hem ook een match?
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt?
10: Het is niet je partner. Ook niet je hond.
9: Maar je beddengoed.
10: Gun jezelf daarom zachtheid.
9: Gun jezelf kwaliteit.
10: Ontdek hoe je beter kunt slapen.
9: Bekijk nu de website voor actuele acties.
10: Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample. Ontdek je grote voorraad binnen- en buitentegels. Kasseien en mozaïeken. Direct uit voorraad leverbaar.
6: en snelle service. Ga nu naar natuursteen.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Schermruimte op je laptop? Monitor van Screenmate? Monitor van Screenmate? Meer overzicht? Direct thuis? Meer overzicht? Thuis of onderweg? Geen onderweg? Gewoon geen schermen? Gewoon meer schermen? Waar jij het nodig hebt? Op Screenmate.com. Screenmate.com. Jouw partner in productiviteit.
11: Waar is die container? Waar is die container gebleven?
7: Met de solarcontractor van solarcontractor van Yang IoT. Waar uw real-time groot materieel zijn? Groot materieel zijn? Die krijgt direct en blijft jarenlang onderhoud vrij. Dankzij zonne-energie. Dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk. Wel volledige grip op uw asset. Op Yang.io.
12: Probeert sterk te blijven. Probeert sterk te blijven.
13: Diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent.
12: Komt het nog goed?
13: Komt het doorgaan?
12: Moet je doorgaan? Loslaten.
13: Bel nu. 09-09-09-09-09.
12: Praat met een medium.
13: Praat met een medium.
12: 09-09-09-09-09.
13: Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Met de meeste en overal via radio.nl.
15: Bond Jan Berg.

0: Ja, dat was nog even lekker openen. Ja, dat was nog even lekker openen.
1: Tegen die 85 voor uur. Tegen die 85 voor uur.
0: Rick James voorbij komen.
1: Lekker gediscord met z'n allen. Hebben we onze ochtendgymnastiek ook weer gehad.
2: Fijn dat u bij bent in ieder geval. Ik ben Jan Berk.
1: Fijn dat u bij bent in ieder geval. Ik ben Jan Berk.
2: Donnie en Senna. Donnie en Senna.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Wat blijf je nou?
2: Ja, wat blijf je nou? TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
3: Dat was een heel muziek van Donnie en Senna. Waar blijf je nou?
2: Ja, dat gaan we door. Ja, dat gaan we door.

0: Leuke muziek uit een lang vervlogen verleden. Leuke muziek uit een lang vervlogen verleden.
1: Freshman hoort u en look at the sunshine. Met Jan Berg maak je
2: het
1: dol.
2: Met Jan Berg maak je het dol.
3: Altijd wat anders.
2: Altijd wat anders.
1: Noem maar de 7 met Tanoe.
2: Good God.

0: 2007 toen Anouk nog een rockbeat was. Koekot.
1: De magische muziekselectie.
0: 2014 het jaar. The Prick and Robin Schulz.
1: In C.

0: En dat was een The Prayer in Siegen, The Prayer in Siegen, Lillywood, The Prick en Lillywood, The Prick. Tijd
1: weer om wat nieuws te gaan draaien.
2: Achter het oude, en oude, het nieuwe.
0: Hier werd ik van Julia, en hier werd ik van Julia, en Siegen,
1: in de Mirror.

0: Lekkere nieuws van Julia.
1: Julia Valencia.
0: In de mirror, de titel van
1: in
0: de plaat.
1: De titel
0: wij gaan eens even kijken. Ja, we gaan
1: wij
0: naar
1: gaan
0: de jaren
1: eens even kijken. Ja, we gaan naar de jaren 90.
2: His name is Bert. His name is Bert. And he's going to make bold. And he's going to make bold. Very bold.
0: 1992, de band Incognito,
1: cover de het oude nummer uit 1974.
0: Don't you worry about a thing.

0: Don't you worry about it.
1: Uit 1976.
0: Pas voor het half uur.
1: Dit is Living Thing.

0: is het regio-prikbord. Dit is het regio-prikbord.
1: Gezellige zondagmiddag.
2: In het Van Abbe Museum in Eindhoven is de tentoonstelling van morgen verbannen te zien.
1: Editie van het
2: Deze tentoonstelling onderzoekt het koloniale verleden van Nederland en de rol van plantages in het voormalig Nederlands Indië.
1: Waar contractarbeiders
2: onder zware omstandigheden moesten werken.
1: Van 2 tot 8 uur
2: ook de verhalen van verzet
1: en
2: de impact van deze
1: geschiedenis
2: wijnen
1: van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjeszon en Breugel.
0: Tot zover het regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen aan info@radio-bmw.nl.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond met

die wat muziek gemaakt heeft al in het verleden. Deze Dolly Parton. Ditmaal de hit 1983. I will always love you. Dat horen mensen graag. Hey, luister hier weer eventjes. Davina en Michel. Dit is Still Champagne.

0: Ernstig de politie van Davina Michel. Dit was Stil Champagne. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: De Beatles uit 1965 hier zo.
2: He's a real
0: Willow Man.

0: 1965, altijd weer lekker om te horen de muziek van de Beatles. Dit was de Norman met dat idiote stereoscheiding. Een stemmetje aan de ene kant, de muziek aan de andere kant.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Na 2004 met Christina Milan en Fabulous. Dirk Lowe.

0: We hebben de muziek van Christina, Milan en Fabulous. Dit was Dip It Low.
1: Meer dan hits alleen.
0: Uiteraard hebben we die over uw nieuwe Kiro. Muziek van Michel Damour en de Love Dealers. What's It All About? Vanaf de rijmalige CD.

0: dit soort muziek hoort u in het programma Wolf natuurlijk. Let me show you what it's all about. Michel D'Amour en de Love Dealer voor u.
1: Hé, hey, jammer, is het weer al een losse gezellig, Willy.
0: Ja, dat is gezellig en wij houden het gezellig. Gaan we 2019 Wolf en Miss Montreal.

Dus moeten we ons gaan met Wolf 2019 Scared of Love? Ja, zijn we al niet over de bang voor de liefde. Blijft het allemaal goed gaan? Je kan het je altijd maar vragen. Goed, dit was hem dan in ieder geval weer een beetje van Bondvuurradio tot zelf. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor u gedraaid. En ik hoop dat u met plezier nog weer geluisterd naar het programma. Reageer op het programma, dat kan en mag altijd van mij betreft. Meer kunt u naar janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag toe te gaan wensen. Ik hoop dat u een aantal leuke activiteiten voor de boeg heeft. En ik ga u natuurlijk uiteraard nog vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1979. Dames Trio B, Nederlands Dames Trio. En de Bouzouki Player, de titel van het nummer. En daar hebben we nog een nieuw werkje van John Raven. Love Hurricane. Ik laat het erbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag weer tot een volgende.

0: Dit is het regio
1: Prikmord. Dat kan op verschillende manieren.
2: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 's middags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieve tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kop koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio Prikmord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen aan info@radio-smb.nl.
3: Met nu het radio nieuws. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaagsgeraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker zeven gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kreeg omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandsministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de taak klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen, EK, in een nieuw advies. De stof veroorzaakt nekkige waterontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer is grijs, met regelmatige regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
4: Zo, buurman,
5: straks geschilderd hoor.
6: Ik ga zelf de ladder
5: gewoon geregeld
6: via jouw lokale schilder.nl.
5: Daar krijg je binnen een paar minuten een prijsindicatie zonder gedoe.
6: Jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Jouw lokale schilder.nl. Goed geregeld.
7: Nederland bestaat 100 jaar. Feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit. Is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose.
8: Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten.
7: Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen.
8: Kijk op reuma.nl wat jij kunt doen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in vijf dagen.
10: Drie simpele stappen: ontwerp je aanbouw online.
9: Of bezoek de showroom.
10: Wij komen langs en meten alles in.
9: Wij komen het plaatsen.
10: Binnen vijf dagen staat jouw aanbouw.
9: Prefabriek.nl.
10: Meer dan duizend klanten gingen je voor.
11: Altijd gedoe met je printer. Droogte toner, strepen of printers die niet werken. Geen zin meer in dat gebruik.
12: Laat je documenten gewoon printen via documentenprinter.nl.
11: Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig. A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe.
4: Kies voor Arslan Group.
1: Van ontwerp tot planning, uitvoering en nazorg.
4: Eén vast team regelt alles.
1: Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem.
4: Onze keukens, badkamers, vloer en meer.
1: Arslan Group.
4: Vakmanschap van A tot Z.
1: Kijk op
4: arslangroep.nl.
5: Mijn rug.
10: Beweeg.
5: Hè? Wat? Hè?
10: Huh?
5: Wat?
10: Ik ben.
5: Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten.
1: Rugpijn.
4: Ga toch lekker wiebelen.
1: Wobbels.
4: Wiebelkrukken.
1: Zitten.
4: Zoals het bedoeld is.
1: Ga naar wiebelkruk.com.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benassi.com.
12: Benassi.com.
13: Het station met de nieuwste en laatste nieuws.
14: En overal via radio.nl.

0: dingen richting 90.
1: En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de Glitter.
2: Shownieuws. Reinoud Oerlemans. Reinoud Oerlemans, Media Ufo Awards 2022. 55 jaar TV-maker, werd producent van The Bold and the Beautiful in Hollywood. Met de prestigieuze onderscheiding van Spreekbuis.nl. Schrijver en producent Bradley Bell uit aan de Oerlemans. Prijs uit aan die door de jury wordt geprezen. Onze indrukwekkende evolutie en presentator met zijn voormalige productiebedrijf iWorks. Oerlemans liet weten zich enorm vereerd te voelen door deze erkenning. Olivia Dean heeft een record op haar naam gezet. Sinds de Britse zangeres in september 2025 haar eerste top 10 hitscore met Man I Need heeft ze onafgebroken één track in de top 10 gestaan.
3: Met een reeks van maar liefst negen, alle andere zangeressen achter zich.
2: Hoewel haar drie hits, Too Fall in Love, Too Fall in Love, Ring Me In, opgeteld goed zijn, 54 weken in de top 10, zorgt tegelijktijdig een uiteindelijke recordreeks van 39

0: Met Alessio en Kate.
1: Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtendshow. Hier bij de Ochtend

0: We zijn zo vermaakt met de laatste dag van deze werkweek. Zo nu en dan goed van wederom trekken vanaf de Noordzee buien. Al komen er tussen de buien door tussen de buien door met een veel droge momenten voor met wat zon. De temperatuur stijgt de temperatuur naar 17 tot 19 graden. Morgen neemt de neerslagkans op zaterdag wisselvallige weeksnel aanvankelijk is er op zaterdag nog een enkele bui mogelijk. Het grootste deel van de dag verloopt droog en de temperatuur valt een stuk hoger uit dan tijdens de werkzondag. Zondag belooft een prachtige dag te worden in het binnenland. Lokaal zomers warm kan worden met temperaturen rond de 25 graden.
1: In de nieuwe week stijgt de temperatuur nog hoger en zijn de hoge temperaturen niet uitgesloten.
2: Dit is het nieuws van Groot-Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductielaan officieel in gebruik genomen. CDA en D66 hebben plannen voor de komende vier jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode. Dezelfde wethouders wil de gemeente inzetten op minder management functies en meer uitvoerende medewerkers. Elon Musk, de eigenaar van onder andere Tesla, zal vanmiddag spreken over een interne conferentie van chip-machinefabrikant ASML. Niet iedereen binnen het bedrijf is daar even blij mee. Het bladblad meldde dat Eindhoven het heeft geleid tot een negatieve reactie van personeel van ASML. De zorgaanbieder expert care gaat zorgvielen in Waalwijk en vleuten kinderen voorlopig niet sluiten. Tenzij voor de belangen gevolgd tijd een andere plek wordt gevonden. De minister zegt dat ze eerder deze week een heel stevig gesprek hebben gevoerd met de zorgorganisaties. Eigenlijk per 1 juli sluiten.
4: Je kunt er bijna niet omheen met het WK voetbal aan de Eindhovense wijken. Verschillende Eindhovense wijken weer oranje vlaggen en versieringen en vlaggenlijsten.
3: De Merwedestraat en de Halve Maanhuizen uitgebreid aangesloten om het Nederlands elftal te steunen. Komende zondag speelt Nederland zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. Met de ochtendshow met Rijnier Witbolsveugel.

0: Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer.
2: Spanje noteert een zonnige 35 graden Celsius.
1: Richting het noorden, westen en oosten overheerst de
2: Want in Albanië trekken pittige onweersbuien over bij 29 graden Celsius. Terwijl er in landen zoals België, Polen en Oekraïne regenbuien vallen
1: bij temperaturen van 18 graden Celsius.
2: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer.
3: Forecasting live worldwide.

Dat betekent dat we zometeen kwart voor de laatste maal van de week hebben klaarstaan voor de laatste maal van de Stuart Show. Wat Stuart Show. Tot die tijd met Lars Friends met.

0: Zes weken lang in de top 40
1: op de nummer 2 positie.

0: Google. Bij de rijdende
1: is het regio
0: inleverpunt dat door iedere de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes, verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
1: Tot zover het regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen aan info@radio-smb.nl.
2: Met nu Radio Nieuws. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn. Maar Iran meldde juist dat de zee gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten. Tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst gevangenis. Slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond pleit voor hogere lonen en hervorming en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer is grijs, met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom.
4: Hemdvoorhem.nl. Strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met zes pasvormen van extra slim tot extra wijd, en alles wat je makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. Extra voordelig, 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, schilderd hoor.
6: Ik ga zelf de ladder geregeld via jouw lokale schilder.nl. Dan krijg je binnen een paar minuten een eenvoudige prijs, zonder gedoe. Jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Jouw lokale schilder.nl. Snel geregeld.
8: Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Bijdrage aan de normale werking van het immuunsysteem. Groom bij Groom bijdrage aan de normale houding van een normaal bloedsuiker. Het assortiment van Pharma Nordrogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie,
10: Hey, wat hebben jullie goed geklikt met tenen? Zoveel trouwens. Mijn collega's zoeken ook een nieuwe jurk. Op zoek naar een nieuwe jurk. Ga naar mensenrelatie.nl. Nu de leukste kindermode tijdens de summer sale. Fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Flinke korting. Ga naar kicks.nl en favoriete items. Kicks.nl, nieuwste kindermode van topmerken.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen.
5: Zonder de juiste tools.
4: Blijft het behelpen.
5: Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie.
4: Maar direct toepasbare sales tools.
5: Onze docenten komen uit de praktijk.
4: Geef je team de tools om echt impact te maken.
5: Business Sales Academy.nl.
6: Ja, we horen het al.
9: Buren, trouwens, je moet even naar robuustrice.nl.
6: Met onze slimme antiblafband wordt het weer rustig in de straat.
9: Ook dat, robuustrice.nl.
6: Met onze waterblazers is je hond zo weer droog.
9: Check dus snel robuustrice.nl.
10: Het station met de hele muziek van het laatste en het laatste nieuws.
11: SNL.
10: En overal via Radio SNL.

0: Openbaar ministerie beoordeelt momenteel de dossier door de lokale politie zijn overgedragen.
1: Koms ontkent aantijging deel al een federale gevangenisstraf uit van vrouwen voor prostitutie. De officiële WK-song van Shakira is deze week de snelste stijging in de lijst. Alles schijnt van dat deze zonnige single een grote zomerhit gaat worden. Maar wat zijn eigenlijk de grootste top 5?
0: Tonight, Hot Shell Array, Monday. The Mamas and the Papas, Lovely, Chubby Checker, Soli Soli, Middle of the Road, en nummer 1, Camila Cabello featuring

0: klassieker uit 1979.
1: Heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke thuis, heerlijke

0: kijk, hier de volgende
1: De historische nieuwsfeitjes komen voorbij. Zometeen.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag sluiten we de werkweek af met een weertype waarin de paraplu bij de hand moet blijven, aangezien er vanaf de Noordzee regelmatig buien over het land trekken. Gelukkig is het tussen de buien door ook vaak droog en krijgt de zon af en toe de ruimte, terwijl er een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind waait bij maximaal 17 tot 19 graden. Morgen keert de rust in de atmosfeer gelukkig snel terug. Hoewel zaterdag lokaal nog met een laatste verdwaalde bui kan beginnen, klaart het daarna flink op en blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon is veelvuldig van de partij en de temperatuur doet een flinke stap omhoog in vergelijking met de afgelopen dagen. Zondag stroomt er pas echt warme lucht ons land binnen. In het binnenland breekt de zomer aan met lokale temperaturen rond een warme 25 graden. Deze opwarmende trend zet na het weekend waarschijnlijk door, waardoor het in de nieuwe week lokaal zelfs nog warmer kan gaan worden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag begint de dag in New York bewolkt met een warme 33 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 26 graden Celsius. Los Angeles krijgt ook volop zon met een temperatuur van 29 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking en kans op een bui bij 30 graden Celsius. En in Las Vegas begint de dag half bewolkt, maar zeer heet met 41 graden Celsius. Morgen blijft het in New York bewolkt bij 30 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met kans op een bui bij 28 graden Celsius. Richting de zondag loopt het kwik in New York weer op naar 32 graden Celsius onder een dicht wolkendek. En blijft het in Los Angeles ongewijzigd zonnig met een aanhoudende 28 graden Celsius.

Play. Je hoorde My Universe hier bij de ochtendshow, waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Tot die tijd uit 1989. The Guts and Why Not Me. You've been

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 12 juni 1941. Rick Astley werd geboren in Andover, Engeland. Hij werd bekend als de leadzanger van The Trucks. Hij schreef de tijdloze klassieker Wild Thing, die tot de dag van vandaag wereldwijd wordt gedraaid. 1965. Koningin Elisabeth II kondigt aan dat de Beatles worden onderscheiden met de NBA-titel. Dit nieuws zorgde voor grote ophef in de conservatieve kringen, maar bevestigde de enorme culturele invloed van de band op dat moment. 1976. Paul McCartney en Wings bereiken de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met de single Silly Love Songs. Het nummer

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messink een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

0: trekt de deur op. En er staat een bloedmooie vrouw. Die lust er wel Vraag je vrouw, ach zeker weer de buurvrouw.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

Twente ontleende zijn naam aan de initialen van deze heren. PhD, lieve vriendjes. Vriendinnetjes, I Won't Let You Down. Dat was 1981. Het was een dikke nummer 1 in de lage landen ook. Terug naar gouden tijden dit uur. Voltooid verleden tijd. Welkom bij de Middle of the Road Show.

0: Een Roger Moore in de huid van Bond.
1: James Bond.
0: Zeker, dat is de klassefilm.

van die parachute. Je hoort de muziek van Duran Duran. Lekker. Terug in de voltooid verleden tijd. Zometeen een fijne voor achter de keuken. En de temperatuur begint te stijgen. Ik heb een zomerhit voor jou uit 1975. Een hele hete hit. Ja, wereldwijd was Femme McCall.

0: koffie, jongens.
1: Nou, het is toch
0: zo. En hoe? Ver McCoy, de Soul City Symphony, 1975, de zomerrit. Daar zo.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Er zijn genoeg artiesten die problemen hebben met luchtvaartmaatschappijen. KL 204, Peter Koelewijn, weet je nog, maar ik ken er nog één. Was het die Don Mercedes?
3: Dit is de Middle of the Road Show.

0: eigen meid.
1: Ja. I hope you'll understand.
0: Maggie McNeil. Sjoukje. Sjoukje zelf en baby. Fills Together uit 1977. Vrienden, was er niet te arnie?

begin van de eerste zomermaand. Juni. First of June, you're the 20. Ja. Dat is ook een groepje in de jaren 70's. Zo lang geleden, ja, tuurlijk. En dat is zo lekker. Muziek in de jaren 70 en 80. Heel af en toe de 60's of de 90's. En dat in de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Het was eens zomer in Zeeland voor Saskia en Serge.

hij heeft nog wel heel wat grote hits gehad, hoor. Denk eens terug aan Ti-A-Mo. Of Gente di Mare. Of alles wel Gloria. 1979 was Umberto Tossi. Hey, best wel zin in een Tossi. Ton. Ja, jij bent aangewezen voor zoon. Voor de maaltijd zometeen. Ton. Bak Tossi. Lekker hoor. Doe maar.

Ik heb een paar keer bij deze weer mogen optreden als DJ. Dan terzijde zo in de pauzes. Maar jongen, jongen, jongen, wat een feest, hè. Dizzy Man's Band en Ticket 2. Tot zover. Hey, we spreken elkaar heel snel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht!
9: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op Selfness.
5: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radio SNB.nl.
6: Radio SNB.

daar hangt hij dan, Baltimora en zijn Tarzan Boy uit ons basisjaar voor de komende 2 uur. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval. We gaan 2 uur lang terug in de tijd naar een bepaald jaar. En daarna daartussen doordraaien we dan ook nog andere plaatjes die ons aanstaan en die wij zeer leuk vinden. We gaan terug naar het jaar dat we allen één voor Afrika waren. Het jaar dat We Are The World een grote hit was rondom de wereld. De Commodores Night Shift hadden en Hans der Draaizonnen van Nena, of House der Draaizonnen van Nena, ik moet goed zeggen, dat stond op de nummer 3 positie in de Nederlandse top 100 over dit jaar. Waarom fluister ik je naam nog? Van Benny Nijman was een grote hit. En Only Love, Nana Mouskouri van die befaamde tv-serie was ook een hele grote hit in de Lage Landen. Jawel. Ook was er nog Shout Tears for Fears, Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, Into the Groove van Madonna was een grote hit. En I'm on Fire van Bruce Springsteen. Ook Nakita, Elton John, dat was de hit. En het was ook het jaar dat het zo'n beetje in het eind van het Oostblok aankondigde. Het was ook het jaar van een vliegtuig van Air India met 329 inzittenden. Die stortte neer na een explosie in de Atlantische Oceaan. De oorzaak is waarschijnlijk een bom geplaatst door een Sikh terrorist. En er waren ook nog andere hele grote hits. Een hele grote hit uit onder andere een ander jaar. Ik zie nu in één keer dat ik een foutje heb gemaakt. Uit 1988. Womack en Womack. Dit is Teardrops. We gaan deze 2 uur terug naar 1985. En dan nu even een uitstapje naar 1988 met Womack en Womack.

1988. Ook weer zo'n befaamd jaar, 1988. Er zijn al twee platen van gedraaid. C'est la vie, Bewitched, a one day wonder. Oftewel, ze hadden twee hits. Onder andere deze, C'est la vie, dat was de grote hit. En daarna kwam Blame It on the Weatherman. En dat was al een afzakker eerste klas. En daarna, wat daarna nog allemaal komt, ik weet het niet. Maar het staat niet meer beschreven in de hitgeschiedenis van de Lage Landen. En over hitgeschiedenis uit de Lage Landen gesproken.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

Protest Against Apartheid. Uit ons basisjaar 1985. Sun City. 1985, het jaar van Bob Geldof. Je weet wel, de popmuzikant Bob Geldof. Hij organiseerde Live Aid, zowel in Londen als in Philadelphia. En het goede doel waarvoor het geld werd ingezameld dat jaar was het hongerende Afrika. Misschien ken je dat nog wel. Tegenwoordig hongerden ze ook nog, maar toen was het zeer hot in de wereld om Afrika te helpen. En dat gebeurde dus ook in 1985. En nu uit 1975, de Rubettes.

Even kijken hoe laat het is, maar als je nou nog op bed ligt, dan zou ik zeggen: get up, get up, get up uit your lazy bed. Tenminste, mag voor mij nog blijven liggen hoor. Als er iets is dat je denkt van: ik blijf liggen, dan blijf je gewoon liggen. Ja, zou ik doen. 1985.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Je vroeg je eigenlijk altijd af, tenminste als ik deze drie dames zag, van eigenlijk wil ik wel verliefd worden op een van de drie. Alleen ze waren alle drie zo leuk dat ik eigenlijk niet kon kiezen. Nee, dat was het. Linda, Roos en Jessica. Je weet al, Linda, Bert van Veen, Roos en Jessica was dan Katja Schuurmans tegenwoordig. Katja Schuurmans Reumer is dat tegenwoordig. Hè? En de derde, ja, die is jammer genoeg overleden. Heb ik niet over. Nee. Een zeer spijtig gebeurtenis, Guusje Nederhorst. Maar dat is al wel zo lang geleden. We gaan gewoon doorgaan met het volgende nummer.

ruimte was en Gorbachev de leider van de Sovjet-Unie werd. 1985 zong Dan Hartman over ons allemaal. We are the young, al ben je op dit moment 85 of 102, het maakt niet uit. Maar als je je eigenlijk nog een beetje jong voelt, dan zijn wij gewoon de jonge mensen. De jonge kerels, de jonge meiden van Nederland en ver, ver.

1985, ons basisjaar, was ze wereldberoemd in de wereld. Misschien ook wel ver daarbuiten. Ik heb het over Pat Benatar. Weet je wel, een jaar of twee, drie draaide ze op de hoogste toeren mee. Op het hoogste podium van de hitgeschiedenis. En daarna zong ze weer een beetje in de vergetenheid. Alhoewel, in de vergetenheid. Ze is er nog altijd en ze maken nog steeds hele leuke plaatjes. Maar niet meer van dit soort knallen. Zoals in 1995 Invincible. Een van die opvolgers van Love is a Battlefield van Pat Benatar. 1900 gaan we even verlaten. We gaan naar 2014. Een nieuwe plaat van Tom Wright. En Get Me Some of That. Hey, tot straks.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio.snb.nl.
10: Radio
11: SNB.

Pride Kings hadden de, ja, ze hadden één of twee hitjes hier in de Lage Landen. Maar in Engeland waren ze een tijdje lang niet uit de hitparade weg te krijgen. Dit is Love and Pride, hun grote hit. Welkom in het tweede gedeelte, welkom in het tweede uur van de bouwval 1985. Zijn we nog steeds een beetje aan het behandelen, maar dit komt uit een ander jaar. 1980 is dit BZN.

10 Sharp 1992. En Rich Man, als ze ooit nog eens rijk mogen zijn, houdt de heren van 10 Sharp op dit moment. Ik durf niet te zeggen dat ze schathemeltje rijk zijn, maar ze zullen toch een aardig centje over hebben gehouden aan dit soort prachtige plaatjes. Eind 80, begin 90 jaren. Want ze stonden toen een aantal keren flink genoteerd in de hitlijsten in de Lage Landen. En welkom, dit is de Bouwval. We hebben het zo'n beetje over 1985. Straks gaan we eens kijken naar de Billboard Hot 100 over 1985. De top 10 dan. Maar eerst even Fergal Sharkey.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Engels schreef ze uit in 1979. Zij is als elke vrouw Sasha Chaka Khan. Die in de 80 jaren trouwens ook nog een aantal van die hele mooie discoplaten heeft gebracht. 1985, daar hebben we het zo'n beetje met je over. De Franse wielrenner Bernard Hinault die wint voor de 5e keer. En ook tevens de laatste keer voor hem de Ronde van Frankrijk. En er is een militaire staatsgreep in Uruguay. Daar werpt het bewind van president Milton op boten omver in 85.

Je hoorde er hele lange tijden niks van. En dan in één keer kwam hij met zo'n pareltje uit de hooghoed, zo gezegd, getoverd. Phil Bailey en de Chinese Wall. Walking on the Chinese Wall. Zo heet het officieel uit ons basisjaar 1985. Ik heb het net al gezegd. We gaan eens kijken naar de 100 best verkochte platen in Amerika. De Billboard Hot 100 over 1985, ons basisjaar. Op nummer 10, Aha, Take On Me. Op nummer 9, Madonna met Crazy For You. En ze komt dadelijk nog een keer terug in de top 10. Op nummer 8, The Dire Straits met Money For Nothing. En natuurlijk Chicks For Free. 7, Tears For Fears and Everybody Wants To Rule The World. En op 6, Dial Hall en John Oates met Touch of Out Of Touch. Chaka Khan, I Feel For You op nummer 5 in Amerika in 1985. En Foreigner met I Wanna Know What Love Is stond op nummer 4. Wem dan met Wake Me Up Before You Go Go op nummer 3. En Madonna, daar is ze weer, met Like a Virgin, stond op nummer 2. En voor de eerste topnotering, zo gezegd, van 1985 in de jaarlijst in de Billboard Hot 100, Wham! Careless Whisper. En aangezien ik dat een beetje een langzame plaat vind, draaien we die andere van Wham! Op nummer 3 stond hij daar. Wake me up before you go.

Een hele mooie plaat. Ik kan wel meedoen, maar ik vond het een prachtige plaat in die tijd. Eerlijk gezegd, ik vind hem nu ook nog prachtig. Kronenburg Bank. Kronenburg Park. Frank Boeijengroep uit 1985. Ja. En in 1985 waren er ook nog films die uitkwamen. Zoals onder andere Back to the Future. Wie kent hem niet? Deel 1 dan. Hè? Brazil, Out of Africa was een hele mooie film. En Precious Honor, ook uit 1985. Voor de mensen die het nog niet door hadden. Silverado kwam ook uit 1985. Zo ook als Witness. Maar ook prachtige films als The Breakfast Club kwam uit 1985. En The Color Purple. Dat waren onder andere van die films die haren op je, in je nek zo'n beetje overeind deden staan. Tenminste, bij mij wel. 1985 was ook het jaar van de leuke dames. De mooie dames. Onder andere deze. Sandra met de kuiltjes in de wangen. Ik weet dat nog goed. Jawel. Ik heb het hoesje hier voor mijn neus staan. En het is weer tijd om verliefd te worden, denk ik. I'll never be Maria Magdalena.

uit ons basisjaar 1985. Het jaar dat een driejarige Ierse jongen Jamie Gavin met succes een hart- en een longtransplantatie krijgt in het Jetfield Hospital in Middle Essex in Engeland 1985. Ook dat Madonna nog hoog in de hitparade stond. En ik dacht van, wat is dat toch een lekkere, leuke dame waar we heel veel van zullen gaan horen. En dat was het.

Niet elke dag, maar zeker één keer in de week is ze paraat. Hey, hallo en hip hop. Dickie Lee uit 1962, I saw Linda yesterday. Nou ja, mijn zakje gisteren ook misschien wel of niet. In ieder geval zeg ik wel dat het tijd is dat ik afscheid ga nemen. Ik zou zeggen tot de volgende keer, tot de volgende bouwval. Doei! En ik zat door haar heen, Jennifer Rush, sorry. Of love and sleep and time. Een hele grote nummer 1 hit in 85.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was, dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen half stok in de gemeente Terneuzen en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepuntje uit de

Die als allereerste hier in Afternoon Delight met heel gave muziek onderweg. Nederlandstalig, ik jou zie. Als ik jou zie, dan springen er... Nou, Joop ter Taas. Niet Joop ter Laas, maar Joop ter Taas. Def, Seth, Ambrosius en KRM

Ja, dat is een ukulele wat je hoort. Dat is leuk. Ware wereld van liefde. De ware wereld van liefde. Of wereld van liefde. Met Ambrosius en KRM. Def Set Ambrosius en KRM. En het is Nederlandstalig. Dit is Engels. Live Your Dreams van Rushing Kitsing. Russell Kitsing. Country. Ja, zet je cowboy erop en ga maar countryland mensen. Want daar is er een hele grote hit, hoor. Dat denkt erom.

Lotus. En So Excited was dit. Laten we eens een beetje hoog en droog gaan zitten. Ja, want je weet dan maar nooit wat voor weer eraan komt natuurlijk. Want het is inmiddels wel een beetje zomerachtig buiten. Het fluctueert heel erg. Hè. De ene keer is 35 graden, de andere keer regenjaartje verschoning. Maar goed, het is... ja, het is zomer. Zo is het bijna. Dan laat ik het zo zeggen. Radiohead nu met High and Dry.

0: Typhoon nu. Met kan niet alleen. Nee, Typhoon.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

0: Winnie, ik sprak onlangs iemand, onlangs sprak ik iemand. En die zei van, heeft het nog toekomst, DJ, plaatjes aan elkaar praten? Ja, eigenlijk niet. Ik denk dat zelfs, er zijn nog radiostations die op AI overgeschakeld zijn. Een AI-jockey, ja, dat is misschien ook wel een optie voor het station waar ik nu bij draai. Je weet het nooit. Ik dacht het wel. Van When You Believe, van Whitney Houston en Mariah Carey, gaan we nu naar de Venga Boys. And we're going to Ibiza. Daarachteraan Lynn Collins. Met een nummer dat geschreven is door James Brown. Think.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, medeoverheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor €79 miljoen. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het Radio Nieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

Cat Crush of the Weekend, Mel en Kim uit 1983 was de aftrap van muziekplezier op deze o zo lekkere vrijdag 12 juni 2026. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de 0's, de 10's en de 20's.

uit QB14 namen een kijkje 1986 met deze Don't Break My Heart. Zometeen gaan we kijken naar de Europese weersverwachting. Tot die tijd doen we het met Three Time. Hier is

0: Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje noteert een zonnige 35 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met 26 graden Celsius. Richting het noorden, westen en oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in Albanië trekken pittige onweersbuien over bij 29 graden Celsius, terwijl er in landen zoals België, Polen en Oekraïne reguliere regenbuien vallen bij temperaturen van 18 graden Celsius tot 23 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten en zuiden wat meer terrein, waardoor het in Oekraïne opklaart naar een drogere 22 graden Celsius en Albanië geniet van een zonnige 29 graden Celsius. In Spanje blijft het met 34 graden Celsius onverminderd heet onder een grotendeels strak blauwe hemel, terwijl de wisselvalligheid zich hardnekkig boven het hoge noorden houdt met stevige regenbuien in Noorwegen bij slechts 13 graden Celsius. Zondag eindigt het weekend nog altijd zomers warm in het Middellandse zeegebied. Albanië piekt naar een zonnige 31 graden Celsius en ook Cyprus houdt stand met een vriendelijke 26 graden Celsius. Spanje moet daarentegen een klein stapje terug doen door opkomende regenbuien bij 34 graden Celsius. Terwijl een onstuimig lage drukgebied boven het oosten voor fikse onweersbuien zorgt in het zuiden van Rusland bij 25 graden Celsius.
2: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

van Janet Jackson hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix op jouw radio. Waar we zometeen Down Under gaan met In Excess, nu uit 2017. The Lady van de Show, Pink.

0: Access en Niku Tonight. We zijn zo bij je terug met Simply Red.
1: Het weeroverzicht. Vandaag, op de laatste dag van deze werkweek, komt de paraplu zo nu en dan goed van pas. Wederom trekken vanaf de Noordzee buien over ons land, al komen er tussen de buien door ook veel droge momenten voor met wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 17 tot 19 graden. Morgen laten we de wisselvalligheid eindelijk achter ons, want de neerslagkansen nemen vanaf zaterdag in rap tempo af. Een heel enkele ochtendbui is niet uitgesloten, maar het weekend start grotendeels droog met flink wat zonnige perioden en aangename temperaturen die hoger liggen dan we deze week gewend waren. Zondag belooft de absolute topper van het weekend te worden. De zon schijnt volop en in het binnenland halen we lokaal de zomerse grens van 25 graden. Wie van warmte houdt, kan zijn hart ophalen, want de weermodellen laten zien dat het kwik na het weekend mogelijk nog verder gaat stijgen.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Het

Uit 1985 afkomstig Jericho van Simply Red. Hier bij de beste muziekmix op die oh zo lekkere vrijdag 12 juni 2026. De opstart van het weekend. Met onderweg de Final Cannibals. De alarmschijf van 40 jaar geleden. En nu uit 86 Suburbia. Hier zijn de Pet Shop Boys.

0: als de alarmschijf. De afscheidssingel van de formatie Wham, The Edge of Heaven. Een plaat die we de komende 13 weken gaan tegenkomen in de top 40 van 40 jaar geleden. De plaat weet daar ook de nummer 1 positie te veroveren. Dus we mogen nog een tijdje genieten de komende weken hier bij Muziekplezier van deze single. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede en laatste uur van Muziekplezier voor deze werkweek. Op deze oh zo lekkere vrijdag 12 juni 2026. En dat doen we met Phil Bailey en Phil Collins en The Easy Lover. Dit uur heb ik nog een oudje uit 65 voor je klaarstaan van Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Maar eerst van het album Tango in the Night. De openingstrek van dat album is Big Love. Hier is Fleetwood Mac.
1: Alleen de beste hits. Hier op je.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoe 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

Een mix van Genesis en Earth, Wind and Fire. En dan krijgen we Philip Bailey en Phil Collins uit 83 met The Easy Lover. Een grote nummer 1 hit voor deze twee grootheden. En daarmee zijn we aangekomen bij het laatste uur van Muziekplezier voor deze werkweek.

nemen een kijkje in de hitlijst van 1990 met deze prachtige plaat van Chicago, Look Away. Zometeen gaan we kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Chess Special in aantocht met If Not Now, Then When, met nu uit 85.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag begint de dag in New York bewolkt met een warme 33 graden Celsius. Terwijl Chicago geniet van een zonnige dag bij 26 graden Celsius. Los Angeles krijgt ook volop zon met een temperatuur van 29 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking en kans op een bui bij 30 graden Celsius. En in Las Vegas begint de dag half bewolkt, maar zeer heet met 41 graden Celsius. Morgen blijft het in New York bewolkt bij 30 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag tegemoet gaat met kans op een bui bij 28 graden Celsius. Richting de zondag loopt het kwik in New York weer op naar 32 graden Celsius onder een dicht wolkendek. En blijft het in Los Angeles ongewijzigd zonnig met een aanhoudende 28 graden Celsius.
2: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoegen.
3: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

met If Not Now, Then When. Je hoort hem hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Met zometeen Viola Wales, If You Could Read My Mind. Maar we gaan eerst verder met On The Road Again van Barbas. Het verscheen in Nederland in 1982 van het album Feel The Barbas. Het ritmische

0: plaatje 1981 met Fiona Wills, If You Could Read My Mind. Zometeen het laatste half uur van muziekplezier die we aftrappen met Joep Mazzelica.
1: Eerst het weeroverzicht.
2: Vandaag, op de laatste dag van deze werkweek, komt de paraplu zo nu en dan goed van pas. Wederom trekken vanaf de Noordzee buien over ons land, al komen er tussen de buien door ook veel droge momenten voor met wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 17 tot 19 graden. Morgen laten we de wisselvalligheid eindelijk achter ons, want de neerslagkansen nemen vanaf zaterdag in rap tempo af. Een heel enkele ochtendbui is niet uitgesloten, maar het weekend start grotendeels droog met flink wat zonnige perioden en aangename temperaturen die hoger liggen dan we deze week gewend waren. Zondag belooft de absolute topper van het weekend te worden. De zon schijnt volop en in het binnenland halen we lokaal de zomerse grens van 25 graden. Wie van warmte houdt, kan zijn hart ophalen, want de weermodellen laten zien dat het kwik na het weekend mogelijk nog verder gaat stijgen.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de markt in Oorschot op zondag 14 juni van 1:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
5: Oh, good.

met de Kema uit 84 met Don't Go Lose It Baby. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen voor deze werkweek van Muziekplezier. En ook voor deze o zo lekkere vrijdag 12 juni 2026. De opstart richting jouw weekend. Met onderweg Cher, Strong Enough. Naar de

0: 26 jaar geleden stond ze genoteerd in de top 40 share met deze Strong Enough. En daarmee is het kwart voor geworden hier bij Muziekplezier. En dat betekent...
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Soms word je overvallen door een onweerstaanbare nostalgie. Een verlangen naar die dagen waarin het leven simpelweg draaide... om de beat van de muziek en het plezier van de dansvloer. Het is een herinnering aan een tijd waarin elk nummer voelde als een belofte en de wereld geen grenzen leek te hebben. Die onschuld van de eerste keer dat je de kracht van de ritme ervaarde, blijft ergens diep in je geheugen verankerd, wachtend op het juiste moment om weer tot leven te komen. Wanneer de eerste tonen van een oude favoriet klinken, vervaagt het heden en wordt

0: moeiteloos uitvoerde, komen weer terug. Evenals de pure extase van het samenbewegen op een melodie die nooit aan kracht lijkt te boeten. Het is een viering van het verleden, een vrolijke herinnering aan de tijd dat alles draaide om de eenvoudige vreugde.
1: En dit is de plaats in de originele taal.

nog een lekkere klassieker achter Elton John aan uit 73. Albert Hammond en de Free Electric Band. En daarmee lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier voor deze o zo lekkere vrijdag 12 juni 2026. En ook voor deze werkweek. Aanstaande maandag zijn we er weer bij op de o zo moeilijke maandag. 2 uur lang met de beste muziekmix op jouw radio. Ik ga

0: is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Lian Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen drie kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl. Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

Manelli uit 1978, en deze grote hit van hem, Just Wanna Stop, en Dekker Radio van start. I Just Wanna Stop, weet hij eigenlijk. Maar ik niet hoor, ik ga er niet mee stoppen, ik ben net begonnen.

lekker discoplaatje was dit in de tijd. Billy Ocean en Caribbean Queen. Lekker radio. Jawel. Met een beetje schor. Winter, hè, in Nederland. Krijg je het wel eens te pakken.

Nummer uit de jaren 70. In 1971 zong Peter Noon deze hit. Geschreven door... Ja, hoor eens eventjes. Meneer Bowie, ja. Oh, You Pretty Things. David Bowie heeft het speciaal voor hem. Hé, hey, de drie J's, die zijn er ook vandaag. En ze gaan dansen tot het over is.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een dronken vrouw heeft gisteravond voor veel schade gezorgd op de Rode Kruislaan in Eindhoven. De vrouw ramde een auto in een parkeervak en belandde met haar eigen auto op de zijkant. De geparkeerde auto botste weer tegen een andere auto. Bij de bestuurster werd een blaastest afgenomen en daarna is ze meegenomen naar het politiebureau. De weg was korte tijd afgesloten. Gisteren is de rechtszaak over het nieuwe AZC in Nuenen begonnen. Een groep omwonenden wil de vergunning laten schorsen omdat ze het centrum niet vinden passen aan de pastoorsmast. De gebouwen hiervoor staan er inmiddels al. De gemeente ontving ruim 1000 klachten, maar een groot aantal daarvan is ongeldig omdat de indieners te ver weg wonen. De rechter doet binnen 6 weken uitspraak. Wetenschappers van de TU Eindhoven en het Catharina Ziekenhuis werken aan een AI-systeem dat huidkankerpatiënten in de toekomst helpt bij het maken van keuzes na een operatie. Het systeem moet voorspellen hoe het gezicht eruit zal zien na een reconstructie, zodat patiënten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten zelf kunnen meedenken over hun behandeling. Brabant Water heeft het vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf aan de Anton Kolenlaan officieel in gebruik genomen. De installatie voorziet de komende decennia zo'n 350.000 inwoners en bedrijven in de regio van drinkwater. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met onder meer hergebruikte materialen, een natuurdak en regenwateropvang. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem en Brabant Waterdirecteur Rob van Dongen namen de installatie met een symbolische handeling in gebruik. En Pro, CDA en D66 hebben hun plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd voor Eindhoven. Speerpunten zijn onder andere ruim 21.000 nieuwe woningen, een proef met gratis busvervoer en extra handhaving. De coalitie zet grotendeels de koers van de afgelopen bestuursperiode voort en behoudt vrijwel dezelfde wethoudersploeg. Daarnaast wil de gemeente inzetten op minder managementfuncties en meer uitvoerende medewerkers. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

echte blazers, jawel. Geen nep en Dekker Radio deel 2 is aangebroken. Jawel, naar Simon & Garfunkel, deze meneer.

kinderen. Oké. En good, good vibe. Nou, daar zijn ze in geslaagd. 2 jaar geleden hebben ze die gemaakt. En dit is een heel stuk ouder. 1973 staat erbij. Nou, dat klopt precies. Isley Brothers uit Amerika. Een prachtige song. The Highways of My Life. De snelwegen van mijn leven. Niet de liefde. Nou, misschien ook wel. Luister naar Dekker Radio.

0: Yannick Noah uit Frankrijk. Jij wilt het helemaal, zingt hij. C'est toi. Een nummer uit 2006.
1: Dekker Radio.
2: Met Menno Dekker.
0: Zo, we gaan gewoon door met Womack. En Womack kan ons het schelen. Eventjes een zakdoek erbij, hoor, want het gaat over teardrops.

Echt gemaakt voor de discotheek in de tijd, hè? Deze Womack en Womack en Teardrops. Woehoe. En dit is Maan. Uit Hollanda.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 's middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 's middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt, maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalskettingen en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB.

0: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek, De Muziekfabriek.
1: Hey Van der Steen, je weet me met De Muziekfabriek keer op keer te verrassen.

0: Ik weet niet waarom, maar dat gevoel krijg ik er helemaal bij. Uit de jaren 60, Let It Be. Daarvoor zat die hele lekkere dansnummer van Cataluna en Drop It Low. En we begonnen met een liedje uit 1978 van 10cc en de Dreadlock Holiday. Wil je meer weten over de muziekfabriek? Ga daarvoor naar www.ronvandersteen.nl. We gaan hem doen, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We blijven stilstaan bij het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Garrett Gates met Any One of Us. Voluit heet hij Garrett Paul Gates en komt uit het Engelse Bradford. Hij werd in 2002 beroemd doordat hij tweede werd bij Pop Idol. Gates scoorde in Engeland 4 nummer 1 hits, waarvan het nummer Any One of Us, Stupid Mistake, ook in Nederland de nummer 1 positie wist te bereiken. Gates heeft jarenlang gestotterd, waardoor hij zelden interviews gaf en tijdens concerten gebruik maakte van vooraf ingesproken teksten. Hij zou met het nummer Any One of Us een aantal weken op nummer 1 staan. En dan de kleine hit, die zakte naar nummertje 35. Het is die van Love Inc. met You're a Superstar. Love Inc. is dancemuziek uit Toronto, Canada. De groep werd opgericht door DJ Remixer producer Chris Shepherd en Brad Damon, met medewerking op zang van Simone Denny. De groep scoorde haar eerste grote hit op de Canadese popchart met Broken Bones. Het liedje You're a Superstar had een bescheiden notering van slechts 2 weken. We gaan terug naar 22 maart, oftewel week 12 van het jaar 2003.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: SMB. Radio voor zon en breugel.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.
3: Muziekfabriek.
4: Grote en kleine hits. Een hit, allebei uit het

Als je tegen mij zou zeggen, het heeft ontzettend veel weg van Robin S. Show Me Love, dan geef ik je daar 100% gelijk in. Vind ik zelf ook. De kleine hit was van Love Inc. uit Canada. En dankjewel, je verleidt me. En die grote hit die was van Garrett Gates en Anyone of Us. Je luistert naar de Muziekfabriek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. En we zijn natuurlijk niet vies van dat Nederlandstalige lied. Dit keer een duet tussen Wolter Kroes en Pearl. Luister naar Breken van de Lijn.

0: Het mag duidelijk zijn, keer op keer probeer je te verrassen in de muziekfabriek. We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in El Centro, Californië. Ze werd bekend van het rock'n'roll duo Sonny & Cher. Samen met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono. En ook toen al maakte ze solo-opname.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het huwelijk Sonny & Cher hield geen stand en ze scheidden dan ook in 1975. Cher hertrouwde later met rock'n'roll zanger Craig Allen, waar ze ook twee kinderen van heeft, en scheidde ook weer van hem in 1979. Later ging ze nog eens relaties aan met bassist Gene Simmons van Kiss en gitarist Les Dudek. Behalve zangeres te zijn, is ze ook nog eens actrice. Ze speelde onder meer in de films Mermaid, Silkwood, Mask, Suspect, Tea with Mussolini en Moonstruck. Voor de laatste film ontving ze in 1988 een Oscar voor beste actrice. Als zangeres scoorde Cher in 1993 nog een grote hit met de heruitgave van A-Cut You Babe, samen met het tekenfilmduo Beavers and Butthead. Begin 1999 behaalden ze de eerste plaats met het nummer Believe. En in 2010 kwam ze terug als actrice en zangeres. Op 24 augustus 2011 maakte Lady Gaga bekend dat ze bezig is met het samenstellen van een duet samen met Cher. De duet is de eerste single van het album Greatest Thing. We duiken de jukebox in en drukken onze knop in. We gaan terug naar 1965. Luister naar Cher, hier is ze met All I Really Want To Do.
1: Jukebox Classic.

Het is onvervalst, ouderwets stereo, zo mag je het denk ik formuleren. Uit 1965 van Cher, and All I Really Want To Do. Nog even wat hitparadefeitjes. Het liedje stond er 10 weken in. En de hoogste notering was een 15e plaats. Nog altijd luisteren naar de muziekfabriek. We moeten nog even ons rijtje van 3 afmaken. En daarvoor gaan we naar Friesland. De gezusters Maywood.

0: genot van een drankje. Daarvoor zat David Bowie, Let's Dance. En we begonnen met Wolter Kroes en Pearl en Breken van de Lijn.
1: Radio SNB.
2: Relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
0: Je hebt nog in dit uur van mij te goed de oude lullenplaats, maar ik heb wederom drie lekkere liedjes voor je klaarstaan.
3: Home van de Steen.
0: We hadden een lekker popnummer van Rigby. Hier zijn ze met Fire.

0: Naast veel recent werk draaien we regelmatig in de muziekfabriek retro liedjes. Dit was er zo een van. Straks gaan we het rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. We hebben te maken met een Engelse popgroep die is opgericht in 1977.
1: Oude lullenplaat.
0: In de jaren 80 behaalt de band een aantal grote successen met singles als Don't You Want Me, Human and Mirror Man.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep had eerst de naam The Future, maar wordt vlak na het toetreden van vocalist Philip O'Keefe omgedoopt. De band gaat demos opnemen en krijgt al snel de kans om op te treden. In 1978 wordt de eerste single uitgebracht, Being Bold. Er worden twee albums uitgebracht, te weten Reproduction en Travelog. De albums krijgen lovende kritieken en het tweede album weet de Engelse top 20 te bereiken. Door problemen binnen de groep besluiten War en Mars eind 1980 de groep te verlaten, die later de band Heaven 17 zou vormen. In het verloop van de jaren 80 heeft de groep geen grote hits meer. En als in 1990 het album Romantic uitgebracht wordt, zijn de gloriedagen voor de groep voorbij. Een single van het album, Heart Like a Wheel, wordt een kleine hit. Maar het album is geen commercieel succes. Vijf jaar later, in 1995, is de band weer terug. De band profileert zich rond deze tijd als een driemansformatie. Het nummer Tell Me When, wat in Engeland de top 10 hit wordt, is de eerste hit sinds Human uit 1986. In 2004 brengt de groep een live CD-DVD uit, Live at the Dam, opgenomen op 19 december.

0: Het was destijds in 1986 een hele dikke hit voor de Human League. Je hoorde Human.
1: De muziekfabriek.
0: Gezien de tijd kunnen we ons rijtje van drie niet afmaken, maar niet getreurd. Ik heb er toch nog twee voor je klaarstaan in dit uur. Dat is die van Lady Antebellum, Wanted You More en Frans Bauer, Beschuitje. En we hadden overigens Rigby, dat hele lekkere popnummer, Fire, gevolgd dat liedje uit de jaren 80 van Cameo en Word Up. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Wil je meer over De Muziekfabriek weten? Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Die van de steen is net onkruid. Het blijft maar terugkomen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterenlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
6: Valdorpelshop.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur.
10: Koen start op.
0: Met Koen van Dommelen.
10: Oude tijden herleven. Met die gezellige plaatjes van toen.
0: Dit zijn de jaren 70. Met Gerard Hanning.

0: Sonny & Cher en All I Ever Need Is You. Uitgebracht in 1971, heeft echter bij ons absoluut niks gedaan. Wel de cover daarvan van Monica en Oscar Benton. En welkom bij de jaren 70. Twee mooie uren gaan we weer maken. En ik hoop dat jij het ook twee hele mooie uren zult vinden. In het tweede uur 5 B-kanten van internationale hits. We hebben 4 muzikale connecties en 2 afwisselende albums. Outlandish D'Amour van The Police en On Tour van El Quinn. En over muzikale connecties gesproken, we gaan er eentje leggen. Electric Light Orchestra, bij ons hun 5e hit en eerste top 10 hit en peak top 6, Living Thing.
1: 1976.

George Harrison en Rising Sun van het album Brainwashed. Het album is uitgebracht in 2002. En ik moet zeggen, we hebben er al eerder een connectie mee gelegd. Maar het album is te mooi om het zomaar even te laten liggen. Dus vandaar ook. Het is een jaar na het overlijden van George uitgebracht. En het zou zijn 13e album zijn. En het is geproduceerd door Jeff Lynne. En velen beschouwen dit als het mooiste dat George Harrison ooit heeft uitgebracht. Nou, daar kun je natuurlijk over discussiëren. Maar ik zou zeggen, ken je het album niet, luister dit eens af. Het is bloedjesmooi. En over bloedjesmooi gesproken, dat is ook het album Outlandish D'Amour van The Police. Album uit 1979. Het eerste album van de groep. Heel succesvol voor Andy Summers, Steve Copeland en Sting. Want 38 weken maar liefst bij ons in de album top 50 en piekte op 2. Hier is Hole in My Life.

zeggen, in Nederland mogen we best wel trots zijn op onze groepen. Zoals ook deze, Kajak en Change for a Lifetime. Hun vierde hit, mooi succes voor Max Werner en Pim Koopman. En dan gaan we eens kijken in de Billboard Hot 100 van Amerika. 1974, de 11e hit voor John Denver. En de 5e top 10 hit. En dat is Back Home Again.

0: Ik denk dat heel wat Bee Gees-fans in 1970 opgelucht adem hebben gehaald toen bekend werd dat Robin Gibb weer terug zou komen. En de hereniging werd gevierd met Lonely Days, een 16e hit en 14e top 10 hit. Te doen gebruikelijk, natuurlijk in de jaren 70 ook een nummer dat is blijven steken in de tipparade. Vitesse, groep is opgericht door Herman van Boeien. En Herman Brood zat in de beginperiode van die Vitesse ook in de groep. Hier is On The Run.
1: Yes, sir, boy. 1979.

George Cash met hun eerste hit, Nightingale. En in de groep zat Herman van Boeien. En dan zijn we beland bij On Tour van El Quinn. Album uit 1977. Het vijfde album van de groep. Redelijk succesvol. 8 weken in album top 50 en piekte op 31. En het is een compilatie van de tweede Holland Tour die de groep hield. En in 1977 wist de groep ook de Paul van Muziekrant Oor te winnen. Hier is New Guinea Sunrise. Sunrise, woke me up.

En dat was het top 40 debuut voor Albert Hammond, 1972, It Never Rains in Tolson, California. We gaan eens even weer kijken in die prachtige hitlijst van Amerika, de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975 en we stuiten op de 8e hit van Beckman Turner en Overdrive. De opvolger van Hey You is de top 43 hit Down to the Line.

Fleetwood Mac en Over My Head in 1975 in Amerika. De eerste hit in de succesbezetting met onder andere Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. We zijn er bijna doorheen wat het eerste uur betreft, maar ik heb nog een prachtig hit hier voor je klaar liggen. We gaan naar 1971, een top 3 hit voor de poptops, Mammy Blue.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
2: Met dit uur.
4: Koen start op met Koen van Dommelen.
5: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: Yes, sir, boy.
2: 1979.

was een mooie binnenkomer voor het tweede uur van de jaren 70. Snoopy en It's All in the Bible. Een top 10 hit voor Florence Woerdings en Ital Mezas. En welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. Zometeen 5 B-kanten van internationale hits. En we hebben natuurlijk die twee mooie afwisselende albums. Outlanders d'Amour van The Police. En On Tour van El Quinn. En twee muzikale connecties waarvan we de eerste nu gaan leggen. 1970, een top 14 hit voor Ape Man. En dat is de opvolger van Lola, The Kinks.

Riot en No Time for Tears. En alle leden van deze Nederlandse groep waren onder de 18. En de groep is vernoemd naar de EP van de Kinks met de nummers Don't You Free, Such a Shame en A Well Respected Man. En heb je dit singeltje in huis, origineel nog, met een mooie hoes erbij, op Hees & Co. HC 1001, dan heb je snel €125 in huis. We gaan een paar mooie B-kanten draaien van internationale hits. En ook nu gaan we weer bewijzen dat B-kanten soms net zo mooi zijn als de A-kanten. We beginnen met de Rolling Stones, 1970. De B-kant van de eerste hit op hun eigen label. En meteen een nummer 1 hit, Brown Sugar. Hier is Bitch.

0: 107.5 FM en overal via radio snb.nl. Je luistert naar Radio SNB.
1: Oh jee, oh jee.
2: De jaren 70.
3: En zet big sound.

Ik was aangenaam verrast toen ik de B-kant van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel hoorde. En dat was Keep the Customer Satisfied, hun zesde hit bij ons. En dat in 1970. We gaan naar 1977, de vierde hit voor de Eagles. En dat is het beroemde Hotel California. Hun vierde hit en piekte op 9 in die top 40. En die B-kant ook zo mooi. Pretty Maids, All in a Row.

day after day.

Pink Floyd met One of My Turns. De B-kant van Another Brick in the Wall. In 1979 was dat de tweede top 40 hit voor de groep en kwam op 3 terecht in diezelfde hitlijst. We gaan dit item van B-kanten afsluiten met een hit voor Robert Palmer. We schrijven 1979. Bad Case of Loving You, zijn tweede hit, en kwam op 27 terecht in de top 40. Hier is Love Can Run Faster.

waren de Sweepers met Harlem Zang. In 1973 de enige hit voor deze Franse groep met de zanger Gilbert Courtois. En we gaan de laatste muzikale connectie leggen in deze aflevering van de jaren 70. Gaan we doen met de groep Elquin. Want we zijn namelijk beland bij het album On Tour. Album uit 1977, het derde album van de groep. En het is een live album, een compilatie van de tweede Holland Tour. Hier is High Rocking.

En ook met dit nummer hebben wij weer bewezen dat leuke nummers niet altijd in die top 40 terecht hoeven te komen. Le Baroque, I Dreamed My Dreams Away. Twee keer over is er een poging gedaan, maar is mislukt. Namelijk op 18 december en op 9 december. En de zanger van Le Baroque was Michel van Dijk en die ging later naar Elquin. We hebben nog een mooi album hier voor je klaar liggen. Dat is namelijk Outlandos d'Amour van The Police. Album uit 1979 met de hit So Lonely, Roxanne en Can't Stand Losing You. Hier is Born in the 50s.

Het is niet eens een nummer 1 hit geweest, maar het heeft wel een beroemde musical opgeleverd. Mamma Mia van ABBA in 1975, hun zesde hit. We zijn er bijna doorheen, lieve mensen, door deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Deze en meer afleveringen terug horen kan natuurlijk mixcloud.com/de jaren 70. De link van deze aflevering zet ik ook op de Facebookpagina. Facebook.com/de jaren 70. Bezoek de jaren 70. Ik zou het heel fijn vinden. Like de jaren 70. Zometeen veel plezier met mijn collega's hier. En ik ga je achterlaten met een mooie hit voor Samantha Jones, My Way. En we hebben nog een mooie Amerikaanse hit voor America. 1974, een zevende hit. En dat is Tin Man. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je dat deed. En wat mij betreft graag tot de volgende week.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
7: Keep in touch with the Dutch. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Dit is de Netto 40 Tip 30, zoals het kunnen zijn, indien de zeezenders nog hebben bestaan. Derde jaargang nummer 20 van 15 mei 2026, aflevering 100. En met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 5 Amerikaanse, 1 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese productie. Waarvan 11 Nederlands-Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 8 stipnoteringen, 3 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers, 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen.
9: Ten tweede uit de 30.
8: 4 weken uit Amerika, Lady Gaga en Ducci met Runaway. En na 5 weken uit Amerika, Bruno Mars met Risk It All. En na 3 weken eveneens uit Amerika, Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En na 5 weken uit Nederland, Nick Schilder met Gold. En na 4 weken uit Nederland, als speciale aanbieding, Kensington met Living Four. En de 6e en laatste in de lijst die verdwenen is. Na 6 weken uit België, de alarmdisc van vorige week, Wim Soeter met Vragen. Zijn ze alle 6 beland in de Netto 40? Dan moet je vooral blijven luisteren. Kan je zo lang niet wachten? Ga naar facebook.com/denettop40. We gaan weer verder.
9: En dit was de top 3 uit de Tip 30 vorige week.
8: Op nummer 3, er komt van 4. 1 plaatsje omhoog vorige week. En na 5 weken notering uit Nederland, Nick Schilder met Cold. En vorige week stond op 2. Komend van 5, 3 plaatsen omhoog. Na 4 weken notering uit Nederland, oud speciaal aanbieding Kensington met Living Four. En de nummer 1 vorige week, oftewel de alarmdisc, kwam van 13, 12 plaatsen omhoog. Na 6 weken notering uit België. En dat was Wim Soeter met Vragen. Zijn ze allemaal binnengekomen in de Netto 40? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren.
9: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
10: Nieuw.

Tip 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. Ja, misschien is het opgevallen en misschien ook niet. Het is een beknopte versie van de Netto 40 Tip 30. En dat betekent over het algemeen dat Corné Wolfs niet in staat was om deze programma op te nemen. En dat mij werd gevraagd om het programma op te nemen. En dan doen we altijd een beknopte versie. En dan nu een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30 de eerste nieuwe binnenkomer uit Zweden. Jurp met One on One. En op 29 de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland. Chris Cross Amsterdam of Amsterdam, net hoe je het wil zeggen. Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 28 komend van 30, twee plaatsen omhoog, twee weken notering uit België. David van Dijk, ik kan het niet geloven. En de derde nieuw binnenkomer vinden we op 27 uit Canada. Dat is Justin Bieber met Beauty and Beat, featuring Nicki en Minja. Nee, als ik het goed zeg. En op 26 komend van 29, drie plaatsen omhoog, twee weken notering uit Nederland. Miss Montreal met Schuilen. En op 25 de vierde nieuwe binnenkomer in de lijst uit de Belgiek. En dat is Jeremy Vrielink met Op Weg naar mezelf. En die is met stip binnengekomen. Op 24 van 27. Drie plaatsen omhoog en drie weken notering uit Nederland. Een Nederlandstalige Grupo Sportivo. En het nummer heet Talkshow. En op 23 komend van 28. Vijf plaatsen omhoog. En na twee weken notering uit België. DJ Lisjes en Milo met Forever Young. En op 22 komend van 25. Drie plaatsen omhoog en drie weken notering uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En op 21 komend van 26. Vijf plaatsen omhoog en twee weken notering uit Amerika, Prince en With This Tea. En dit is met stip gestegen. Je hoort ze allemaal in de Tip 30.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. En er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

De Top 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. Ja, misschien is het opgevallen en misschien ook niet. Het is een beknopte versie van de Net Top 40 Tip 30. En dat betekent over het algemeen dat Corné Wolfs niet in staat was om deze programma op te nemen. En dat mij werd gevraagd om het programma op te nemen. En dan doen we altijd een beknopte versie. En dan nu een overzicht van de nummers 30 tot en met 21. Op nummer 30 de eerste nieuwe binnenkomer uit Zweden, Jurp met One on One. En op 29 de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland, Chris Cross Amsterdam. Of Amsterdam, net hoe je het wil zeggen. Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. En op 28 komend van 30, twee plaatsen omhoog, een 2 weken notering uit België. David van Dijk, ik kan het niet geloven. En de derde nieuw binnenkomer vinden we op 27 uit Canada. Dat is Justin Bieber met Beauty and Beat, featuring Nicki en Minja. Nee, als ik het goed zeg. En op 26 komend van 29, drie plaatsen omhoog, een 2 weken notering uit Nederland. Miss Montreal met Schuilen. En op 25 de vierde nieuwe binnenkomer in de lijst uit de Belgiek. En dat is Jeremy Vrielink met Op Weg naar mezelf. En die is met stip binnengekomen. Op 24 van 27. Drie plaatsen omhoog en 3 weken notering uit Nederland. Een Nederlandstalige Grupo Sportivo. En het nummer heet Talkshow. En op 23 komend van 28. 5 plaatsen omhoog. En na 2 weken notering uit België. DJ Lisjes en Milo met Forever Young. En op 22 komend van 25. 3 plaatsen omhoog en 3 weken notering uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En op 21 komend van 26. 5 plaatsen omhoog en 2 weken notering uit Amerika, Prince en With This Tea. En dit is met stip gestegen. Je hoort ze allemaal in de Tip 30.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de Top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: Hoor de hits van later in de Tip 30. De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2. Ja, dan gaan we een overzicht van 10 tot en met 2 doen. En dan vertel ik je eerst natuurlijk dat dit de beknopte versie is, als je nog niet gehoord hebt, van de Net Top 40 Tip 30. Corné Wolfs was niet in staat om het programma op te nemen. En er werd aan mij gevraagd of ik het even waar wil nemen. En dat doe ik natuurlijk met alle liefde. Maar dat betekent wel de beknopte versie. En dan gaan we nu een overzicht doen van nummers 10 tot en met 2. Op 10, komend van 12. Twee plaatsen omhoog, 6 weken notering uit Europa. Angela featuring Justice met What You Want. En op 9, komend van 14, met stip gestegen naar 4 weken notering uit de UCV. En dat was, even kijken, de tip van deze week. Een van de 3 tips van deze week. Ik moet ook goed opletten natuurlijk. Jelly Roll met I'm Good uit de film Goat, als ik het goed heb. En dan krijgen we een nieuwe binnenkomer. De nummer 5 binnenkomen. Nieuwe binnenkomer in de lijst op nummer 8. En dat is Nederland. En dat is een superstip. Ruben met 20 Seconds. En dat is de winnaar van de Voice of Holland. En op 7, komend van 11, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering. En met stip gestegen uit de UCV. En was een speciale aanbieding van week 18. En Miles Smith met My Mess. En de nummer 6 komt van 9-3 plaatsen van 7 weken. Notering uit Noorwegen. Bausa met Magnetic. En op 5 komend van 10. 5 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen. 7 weken notering uit Colombia. Anita en Shakira met Shoka Shoka. En nou krijgen we de klapper van de week op de nummer 4. Uit de US of A staat hier. Maar volgens mij moet dat Groot-Brittannië zijn. En dat is de Rolling Stones in de Stars. En op 3 komend van 5, 2 plaatsen omhoog na 9 weken notering uit Litouwen. Justice, Jack Styles en John en Turn the Lights Off. En de nummer 2 deze week komt van 4, 2 plaatsen omhoog na 7 weken notering uit Nederland. Davina Michel met Still Champagne.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 2.

0: Theater Stiff Dichter.
1: Arnold Oberaard.
0: Ja, dit is bijna het einde van de Netflix Tip 30. Want deze week een ongebruikelijk gaan we natuurlijk weer een overzicht doen van de gehele Netflix Tip 30. Derde jaargang nummer 20 van 15 mei 2026, aflevering 100. Jawel, 100. Met vandaag 10 Nederlandse, 7 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 1 Noorse, 1 Europese, 1 Litouwse, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 11 Nederlands Vlaamstalig, 3 speciale aanbiedingen, 8 stipnoteringen, 3 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekende dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we afscheid van moesten nemen was Lady Gaga en Ducci met Runaway. De tweede was Bruno Mars met Risk It All. De derde Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En de vierde Nick Schilder met Cold. En de vijfde Kensington met Living For. En de zesde en laatste die verdwenen is uit de lijst is Wim Soeter met Vragen. En of ze allemaal in de net op 40 beland zijn, dan moet je natuurlijk blijven luisteren. Dus kan je zo lang niet wachten, ga dan naar net op 40 Facebookpagina. facebook.com/de net op 40. En dan hebben we ook nog natuurlijk 6 nieuwkomers in de lijst. En de eerste vonden we op nummer 30 uit Zweden. De Jurk met One on One. En op 29 was de tweede nieuwe binnenkomer uit Nederland. Het was Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. En de derde nieuwe binnenkomer vonden we op 27 in Canada. Justin Bieber, Beauty and Beat, featuring Nicki Minaj. En de vierde nieuwe binnenkomer op 25 uit België. Jeremiah Freelink met Op weg naar mezelf. En de vijfde nieuwe binnenkomer.

Komen op 8, een hele hoge binnenkomer uit Nederland, Ruben, met 20 seconds. En dat is de winnaar van The Voice of Holland. En de klapper van de week, op deze week op 4 uit Groot-Brittannië, de Rolling Stones in de Stars. Nou, dat waren er een heel wat nieuwkomers. En dan hebben we natuurlijk de 3 tips van deze week. En de eerste tip is Webstack met Zal ik deze tijd wel overleven? De tweede tip Frank Arnold met Het laat me koud. De derde tip van Jelly Roll met I'm Good. Je kan stemmen op 1 van de 3. Die wordt dan zeg maar met de meeste stemmen de alarmdisc van volgende week. Dus ga dan naar facebook.com/denettop40. Speciale aanbieding hebben we nog. One Republic met Need Your Love. Dat was hem dan even kijken. En dan moeten we alleen nog de nummer 1 aankondigen. De nummer 1, oftewel de alarmdisc van deze week. En die komt van 24, oftewel 23 plaatsen omhoog. Na 3 weken notering uit Groot-Brittannië. En dat is even kijken met Superstip gestegen. Natuurlijk, ik ga heel snel afscheid nemen. Misschien blijven luisteren naar de Net op 40. Dan kom ik ook weer voorbij. Want daarvoor was Carné Wolfs ook niet beschikbaar. Dus dan hoor je me vanzelf weer voorbij komen. Zo niet. Dan tot de volgende keer. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All, de nieuwe alarmdisc. Nummer 1. En dit is de Net op 40 nieuwe alarmdisc.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
11: Weet je nog die tijd van vroeger?
12: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
11: De onvergetelijke superhits.
12: In

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.

Zo, ja, hij doet het. Oh, ik dacht dat de microfoon het niet doet. Hey, een bijzonder goeiedag en welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Ik denk, hey, er staat hier een knopje niet goed, maar ja, die moest dus wel aanstaan en ik zette hem uit. Hey, we begonnen de show met een plaat uit 1982 van Toto en Roseanne. Amerikaanse rockband uit Los Angeles. Werd opgericht in 1976 in Los Angeles, wanneer David Page en Jeff Porcaro samen de band begonnen. Ja, ze zijn op dat moment al gewaardeerde sessiemuzikanten. Ja, voor onder andere Steely Dan. Maar ze willen graag zelf een band beginnen. Nou, dat is dus ook gebeurd. Wat leuke muziek wel gemaakt de afgelopen jaren. Ja. Je hoort het hier, de Muziek Express wel weer voorbij komen. Een show, 2 uur lang, de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En het leeft op jouw radio, jouw favoriete radiostation. En welkom als je erbij bent. Leuke muziek, straks rond half van het eerste uur het Polygoonjournaal. En in het tweede uur natuurlijk de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 12 juni 1981. Verder bij muziek van Philip Wallach. Blondheim. Ja, zo was het. Ik moest even lezen. Best wel leeft niet meer. Hij is overleden op 18 augustus 2012. Was een Amerikaanse zanger. Het is de bekendste zijn hit die we gaan draaien. Is deze. Scott McKenzie uit 67 en zijn San Francisco.

hoorde Scott McKenzie en San Francisco, een plaat uit 1967. Het nummer is in sommige landen uitgegeven als San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. Het is een liedje van Scott McKenzie. Het werd in mei en juni 1967... aan de vooravond van de Summer of Love uitgebracht. En op B-kant stond het nummer What's the Difference? Het werd geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas. En geproduceerd door Philip en Lou Adler. Zij organiseerden in juni 1967 het Monterey Popfestival. En werden daarbij geholpen door hem. Oftewel McKenzie. Die Phillips aanspoorde om ter promotie van het evenement een liedje te schrijven. Dat duurde een half uur. En de muziek werd in de nachtelijke sessies opgenomen in de Sound Factory in Los Angeles. Met San Francisco werd de luisteraar opgeroepen in vrede naar San Francisco te komen. McKenzie bezingt verder de hippiecultuur en de flower power. Je hoort het hier op de beste. En dat is jouw radiostation. En dit is de Muziek Express. Twee uur lang de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Zometeen Toontje Lager. Met een nummer Zoveel te doen uit 1983. Maar eerst een Engelse rockgroep. Bent opgericht in 1970 in Londen. Door gitarist Brian May samen met Freddie Mercury en drummer Roger Taylor. Aangevuld door bassist John Deacon. En dat allemaal in 1971. Met tientallen hits in de jaren 70, 80 en 90 is Queen een van de succesvolste rockbands uit de geschiedenis. Wij gaan draaien in plaat uit 1978. Doen we samen met het nummer Bicycle Race.

0: toontje lager. En zoveel te doen. En dat allemaal in de muziekexpress. Leuk dat je erbij bent als je net inschakelt. Een bijzonder goede dag. En blijf lekker genieten van de mooie klank die wij gaan draaien hier voor jou. En dat allemaal muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Nou, zal wat te doen was dus een single van de Nederlandse band Toontje Lager uit 1983. Hij stond in hetzelfde jaar als zevende track van het album Stiekem Gedanst. Waar het de eerste single van was, ja. Hij is geschreven door Bert Hermelink. En het is een nederpopnummer waarin de zanger vertelt dat hij nog veel te doen heeft. Het lied is een opsomming van de dingen die nog te doen zijn. Aan de B-kant van de single was De deur staat altijd op een kier. Een lied dat ook op het album Stiekem Gedanst te vinden is. Ja. De volgende plaat zometeen. Het Polygoonjournaal. En we gaan in space. Ja. We gaan eerst een hitsingle draaien van de Duitse discogroep Boney M. De plaat is afkomstig uit 1977. Om precies te zijn kwam die binnen op 21 mei van het jaar. Stond er 15 weken in, waarvan 6 weken nummer 1. De single werd in 77 groot succes en is een van de grootste hits uit de jaren 70. En dit lied wordt de legendarische lotgevallen van de beruchte Kate Ma Baker en haar 4 criminele zonen op drastische wijze bezongen. De melodie is door Hans-Jürgen Meyer bewerkt. Koffer van de populaire Tunesische folklorische Sidi Mansour van Mohammed Hannes uit 1975. Je gaat hem horen hier in de Muziek Express. Blijf erbij. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
0: Moet dat?
2: This is the story of Ma Baker.

0: Radio SNB.
1: In Californië is vorig jaar de eerste brandstoftank gereed gekomen die bestemd is voor de ruimtevaart van de nabije toekomst. Op de tank wordt straks een vliegtuig zonder motoren gemonteerd, waarin een ruimtelaboratorium kan worden ingericht. In dit Space Lab zal wellicht ook de Nederlandse natuurkundige Wubbo Okkels in de ruimte werken. Hij traint hier in een model. Samen met drie andere Europeanen is de 31-jarige kernfysicus uit Groningen in opleiding voor deze ruimtetank. Eén van hen moet afvallen. De beslissing daarover zal nog voor het begin van deze zomer worden genomen. In Utrecht bezochten de Euronauten, zoals de Europese ruimtevaarders genoemd worden, het Sterrenkundig Instituut. Want voor de ruimtevaart is kennis van astronomie onontbeerlijk. Het eerste ruimtevliegtuig, de Enterprise, dat in opdracht van de NASA gebouwd is, heeft inmiddels een aantal proefvluchten gemaakt waarbij het op de romp van een Boeing Jumbo naar een hoogte van 8 kilometer werd gebracht. Als het in 1979 aan zijn eerste ruimtevlucht toe is, zal het van Cape Canaveral in Florida als een raket gelanceerd worden. Op een hoogte van ongeveer 40 kilometer worden de opduwraketten afgeworpen. En enige tijd later, als ook de grote brandstoftank is afgestoten, is het ruimtevliegtuig in zijn berekende baan om de aarde. De vrachtdeuren worden geopend en de wetenschappelijke instrumenten kunnen aan het werk. Het Space Lab, dat de ruimtevaarders via een tunnel bereiken en dat zich achter de cockpit bevindt, wordt ontwikkeld in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, die in dit project nauw samenwerkt met NASA. Hier zal Wubbo Okkels, als hij inderdaad wordt aangewezen, met zijn mederuimtevaarders bijna 80 wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Als de Enterprise zijn missie heeft voltooid, worden de vrachtdeuren weer gesloten en een paar raketstoten brengen het vliegtuig dan in een vallende baan naar de aarde. Het sterke hitteschild dat rood gloeiend wordt, verhindert dat het toestel bij zijn terugkeer in de dampkring verbrandt. Computers aan boord zorgen ervoor dat het precies boven de landingsbaan aankomt. De ruimtevaart krijgt met deze Amerikaans-Europese samenwerking een nieuw gezicht.

De formatie Sniffin' the Tears, een Britse rockband uit Londen. Opgericht in Londen in 1978. Toen kwam het eerste debuutalbum uit. Sweat and the Tears. En Driver Seat was een grote hit in onder andere Engeland, Amerika, Australië en Nederland in het najaar van 1980. De plaat kwam binnen op 18 oktober van het jaar. Stond de 11 weken in hoogstrotering nummer 4. En Driver Seat is gebruikt onder andere in de film Boogie Nights. En delen van het nummer in Art Bell's radioprogramma Coast to Coast AM. In 2008 is het nummer gebruikt in een documentaire Carrier. Naast Driver Seat had de groep in september 1980 nog een klein hitje in Nederland. Met het nummer One Love. Afkomstig van het tweede album The Game's Up. Ja, en je hoort het allemaal hier, hè. In de Muziek Express. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En wij laten de zeezenders weer een klein beetje qua muziek dan wat er toen gedraaid werd. Laten we weer een beetje naar voren komen. Ja, je weet hoe ik erover denk. Zeezenders, ja. Ja, wie weet gaat het ooit, maar dat ook ooit gebeuren. Zometeen wat herkenbare muziek op jouw radio. Dat doen we samen met een plaatje 1984 van Herman van Veen. En zijn Hilversum 3. Maar we gaan eerst naar de Monkees. Dat was een Amerikaanse band. Het nummer werd uitgebracht op een album The Birds, The Bees and The Monkees. Uit 1968. En in 1967, op 25 oktober, werd het nummer uitgebracht als de eerste single van het album. We hebben het over Daydream Believer.

bezongen door Herman van Veen en Hilversum 3 uit 1985. Zijn eigen stem. Het afkomstig van het album Signalen. Het is een cover van het lied Lang Sche Nima Geschehen. Geschreven door Hans-Jürgen Bungner. Helemaal van die moeilijke teksten allemaal. Ja. Samen met zijn vrouw Ulrike Buchmuller. Het was in 1984 een kleine hit voor Handling. Ja, dat was de band van Buchner. En hij stond 12 weken in de Duitse hitparade genoteerd met als hoogste plaats nummer 33. En wij draaiden hem dan de versie van Herman van Veen. Ja, wie kent hem niet? Ja, tegenwoordig heet dat al wat niet meer zo, Hilversum 3. Nee, dat heet tegenwoordig NPO 3 FM of zo. Of NPO 2, NPO 5. Ja. Hé, hey, wij zijn te bereiken via onder andere Facebook of via de website demuziekexpress.nl. Daar staan wat linkjes. En ik zou zeggen, kijk ze gewoon eens even. Leuke linkjes, ja. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft op jouw radio. En dat doen we allemaal in 2 uur tijd. De leukste plaatjes draaien. Kennen we deze dag? De plaat kwam binnen op 7 september 1985. 11 weken stond hij erin. Hoogste notering nummer 7. Dit is Sting.

is the Seventh Wave. Het is een nummer van de Britse zanger Sting. Het is de tweede single van zijn soloalbum The Dream of the Blue Turtles uit 1985. In augustus van dat jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht. Het nummer beschrijft hoe liefde de zevende golf is. Of de sterkste golf in een serie golven. Die alle problemen teniet doet. Ja, dus als je problemen hebt, moet je naar de golven toe. Moet je op een surfplanken gaan staan of zo'n kitesurf. Ik vind dat ook altijd wel heftig, hoor, zo'n kitesurf. Ja. In Amerika zijn ze natuurlijk gewoon aan het windsurfen zonder zeil. Dan gaan ze naar zo'n golf toe. Meters over hen heen gaat en dan proberen ze snelheid te krijgen. Ja. De plaat werd in veel landen een radiohit, maar had in Sting's thuisland in Engeland niet veel succes. Het werd slechts de 41ste positie behaalde in de UK Single Chart. In Ierland werd het de 25e positie bereikt. En in de Verenigde Staten Nieuw-Zeeland de 17e. En in Canada 38. Ja, en in Nederland toch 7. Ja. Dacht ik zomaar. Ja. Hey, leuke muziek uit het verre hitsverleden. De jaren 60, 70 en 80. De volgende plaat die wij in gaan starten is eentje van Jefferson Airplane. Nummer van de Amerikaanse band. Het nummer verscheen op het album Surrealistic Pillow in 1967. En op 1 april van het jaar werd het nummer uitgebracht als de tweede single van het album.

Plaat 1970, 25 juni. Juli van het jaar kwam die binnen in de Nederlandse top 40. Stond er 12 weken in hoofdnotering nummer 3. Je hoorde Jefferson Airplane en Somebody to Love. Beste mensen, het loopt tegen de tijd zijn we wel het hele uur aan. Dat betekent dat ik even plaats ga maken voor de boodschapjes. En dan zijn we heel gauw weer terug met het tweede gedeelte van de show. De Muziek Express, hier op jouw favoriete radiostation. Plaatje achter met twee plaatjes. Zometeen Wim Sonneveld en het dorp. Maar eerst deze van de Kinks. Nee. Oh, ik ben lekker bezig, Jansen. Ja, die moest ik hebben. Ja, dat krijg je er allemaal van. Als je zoveel knopjes op dat mengtafel hebt, dat je op een gegeven moment even niet meer weet welke knopje je moet indrukken om iets te starten. Ja. En dan start je het verkeerde. Dat kan gebeuren. Dit zijn de Kinks en Waterloo Sunset, het 67.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zonnebreugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Weet je nog die tijd van vroeger?
6: Die tijd van vroeger?
7: Wat een muziek!
5: De onvergetelijke superhits.
4: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. En je hoorde Bruce Springsteen. Plaat uit 1985 en I'm on fire stond er 13 weken in, 3 weken nummer 1. In 2009 sloot hij de eerste dag op Pinkpop af met een 2,5 durende rockset. Na een eerste keer optreden op een festival. Ja, hij deed toch even over in 2012. Bracht de rocker het album Wrecking Ball uit. En volgde er ook een wereldtournee. Het was de eerste tournee van Bruce Springsteen samen met de E Street Band. Tijdens de nieuwe tour heeft de Boss in Nederland het uitverkochte festival Pinkpop afgesloten. Ja, je hoort het allemaal hier in de Muziek Express. Zometeen rond ongeveer een half, pak een beet. Zo'n 25 minuten te gaan. En dan draaien we de top 3 uit van het vervlogen jaar. En dat zou, als het goed is, 12 juni 1981 moeten zijn. Verder bij muziek. De plaat kwam binnen op 19 juli 1969. Stond er 9 weken in, hoogste rotering nummer 2. Dit is John Lennon. 1, 2, 3, 4. And give a peace a chance. Oftewel, geef vrede een kans.

lied was populair in de vredesbewegingen van de vroege jaren 70. John Lennon en Yoko Ono hebben het nummer opgenomen met de Plastic Ono Band in de Queen Elizabeth Hotel in Montreal, waar ze een tweede bed in hadden. Het nummer verscheen op het album Power of the People. De hits en de verzamelalbum Gimme Some Truth. Begin 1991 is er een aangepaste versie uitgebracht. Dit naar aanleiding van het uitbreken van de Golfoorlog. Op vrijdag 25 januari 1991 was de versie van Peace Choir. Veronica's alarmschijf op Radio 3. En de plaat bereikte de 14e positie in de Nederlandse top 40. Het nummer is tientallen keren gecoverd. En een van de covers is de single van Hot Chocolate. Ja. Zometeen wat herkenbaar werk op je radio. Doen we samen drukwerk. En je loog tegen mij uit 81. Het plaatje stond er 10 weken in. Hoogste notering 2 weken nummer 1. De plaat is van een Britse muziekgroep met grote succes in de jaren 70. En het nummer wat we gaan draaien is de titel van de 7e single van deze groep, Sailor. Na het succes van Girls, Girls, Girls werd deze single in meer landen uitgebracht dan alleen vorige A Glass of Champagne. Had een vergelijkbaar succes als Girls, Girls, Girls. Hierna was ik ook op voor Sailor. En werden nog wel singeltjes uitgebracht. Maar deze kwamen niet meer in de Nederlandse hitlijsten voor. Nee. Een uitschieter volgde tijdens een kleine Sailor-opleving in 1991 met La Cumbia. Ja, wij gaan een plaat draaien uit 1976. Dat doen we samen met deze. Een glas of champagne. Nou, lekker hoor. Maar ik moet nog rijden. Doe maar even niet.

Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, Harry. Je hoorde Harry Slinger met zijn formatie Drukwerk. En je loog tegen mij, ja. De plaat kwam binnen op 26 december 1981. Stond er 10 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. En dit is de Muziek Express. Zo meteen over een paar plaatjes de top 3 uit een vervlogen jaar. En dat is dit keer 12 juni 1981. Tot die tijd nog wat leuke plaatjes uit de vervlogen tijdperk. In de tijd dat er nog zeezenders voor de Nederlandse kust lagen. En dat ja, is dan niet meer, maar goed. Wat niet is, kan nog komen. Hè? Hey, leuk dat je erbij bent als je dit inschakelt. Dit is de Muziek Express met de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dit is Tony Orlando en Dawn uit 70. En Knock 3 times.

Aanvankelijk zijn ze ook niet zo groot geworden, deze Tony Orlando en Dawn. If the answer is no. Ze hebben al een paar bescheiden plaatjes gemaakt. En ja, dit was een van de leukste, vond ik dan zelf alweer uit 1970. Knock three times, je hoort het hier in de Muziek Express. Zometeen de Fortunes. Een Britse popgroep die vooral succes had in de jaren 60 en 70. Een grootste succes was You've Got Your Troubles. And Here It Comes Again. En ja, de Fortunes is ook door het piratenstation, althans de zeezender Radio Caroline, als tune gebruikt. Maar desondanks wordt de plaat geen hit. We hebben het dan over Caroline, de single dan, in 1964. Pas als de groep in 1965 onder hoede wordt gedoven door de songschrijvers Rock Greenaway en Roger Cook, komt het een, wordt het een groot succes. Met het nummer dat we nu gaan draaien. Zometeen en You've Got Your Troubles uit 65 dan, ja. Maar eerst deze van Chris Rea. Rea is met zijn krasse zangstem vooral bekend geworden met het nummer As Full If You Think It's Over. Josephine and Driving Home for Christmas. Ja, zover gaan we nog niet. Deze plaat kwam binnen 1985. Stond er 13 weken in hoogste notering nummer 3. Het nummer Josephine. Ja, en het is toch altijd die plaatjes die waar een naam in de titel zit. Dat doet het hem vaak wel. Zeker met dit soort plaatjes. Dit is Chris Rea. Hoi, hoi.

worden de top 3 van het jaar 1981, 12 juni om precies te zijn. Op nummer 3, en afkomstig van nummer 2 in plaats gezakt. En voor de 7e week, Max Werner en Rain in May. Op nummer 2, 1 plaats gestegen van nummer 3, afkomstig. Ook 7 weken in de Nederlandse top 40. Doris D and the Pants en Dance On. En op 1 blijven staan toen 13 weken in de Nederlandse top 40. De formatie Champagne en How About Us. Volgende week, rond dezelfde tijd, weer een top 3 uit een vervlogen jaar. Maar dat is dan weer een ander jaar dan dit, deze week, ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. En dat allemaal in de Muziekexpress. Zometeen de Bronx Capit en why? Nou, daarom, omdat het kan. Eerst een plaat van een Nederlandse zanger. Het plaatje komt binnen in 1978 op 21 januari. Dat stond er 6 weken in, hoogste notering nummer 8. We hebben het over Nico Haak. En is je moeder niet thuis? Nou, ik weet niet hoor, want ik woon niet meer thuis.

Dit is de formatie Bronx Gebied, een Britse popgroep opgericht in 1983. Dit is het nummer Y uit 1984. En je hoort het hier in de Muziek Express. Leuk dat je erbij bent en blijf erbij. Hè?

de hoogtepunt van de succesvolle band Bronski Beat bestond die uit Jimmy Somerville, Steve Bronski en Larry Steinbadjack. Why is het nummer van de New Wave band Bronski Beat, dus het 84. Net als de voorganger Small Town Boy is ook Why een nummer tegen de homo-veroordeling. Ook dit nummer werd wereldwijd in het, een hit. En in thuisland, Engeland ook. En in Nederland behaalde hij de tweede positie. Hé, hey, wat zomerse plaatjes op je radio. In de Muziek Express doen we samen met deze formatie. Althans deze man. Barry Manilow. Het is een plaatje over een tragisch relaas van Lola. Een showdanseres. Ja, luister.

het is niet echt een zomers plaatje, maar het klinkt wel zomers, toch? Ja, vind ik wel, hoor. Barry Manilow en Copacabana. Ja, als ik dit hoor, dan baan je in Rio. Tijdens carnaval of zo. Ik ben er nog nooit geweest, maar als je dat dan wel eens op tv ziet, dan krijg je die spontaan van die bel erbij. Ja. Ook omdat deze showdanseres in een diep uitgesneden jurk en veren in haar haar rondliep. Ja. En je neemt het even mee, hè? Ja. Oh jee, oh jee. Ja, we weten wat dat betekent. Ja, als je dit hoort, dan weet je dat het tegen het einde loopt van de show. Ik bedank jullie voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Maar dan met een andere show. En mocht je wat informatie willen, kijk even op de muziekexpress.nl. Dan kun je ook een berichtje achterlaten. Of even op Facebook, De Muziek Express. Ja, laat je achter met twee platen. Zo meteen een beetje van dit en een beetje van dat van Vulcano. Eerst gaan we terug in de tijd, terug naar het jaar 1965. Doen we met Sir Cliff Richard en The Shadows. And I call this the fall in love with you. Hey, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met andere programmering hier op dit fijne radiostation. En mij hoor je later weer. Hey, mazzel. Hoi.

0: Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via Radio SNB.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Mi piace così.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel,
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.zonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee